moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Polen verhoogt mogelijk de staat van paraatheid na recente Russische aanvallen vlakbij de grens, heeft de Poolse premier Tusk laten weten op een persconferentie. Aanleiding de droneaanvallen op strategische spoorlijn tussen Kiev en Warschau. Volgens Tusk valt niet uit te sluiten dat ook Pools grondgebied geraakt wordt en moet het land zich daarop voorbereiden. In Anderlecht zijn de lichamen van twee overleden vrouwen aangetroffen. Het Brusselse parket bevestigt de vondst. Een van de slachtoffers werd buiten aan een woning gevonden. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Politie en parket zijn met een groot onderzoek gestart. Meer dan 1500 vrijwilligers hebben gisteren 2 ton afval verzameld aan de kust. De grote opruimactie vond plaats bij 17 surf- en beachclubs tussen Katzand en De Pannen. De actie was ook broodnodig, want jaarlijks komt er 20.000 ton vuilnis bij in de Noordzee. 80% van dat plastic spoelt uiteindelijk aan op het strand. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal op zijn naam geschreven. Hij klopte de Fransman Paul Sieksès in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty mocht als derde mee op het podium. Remco Evenepoel, die vrijdag nog de sterkste was in Quebec, finishte vandaag als vijfde. En in de Belgische voetbalcompetitie heeft La Louvière vlotjes gewonnen van KV Kortrijk met 3-0. Door deze nederlaag zakt Kortrijk naar de 18e allerlaatste plaats in het klassement. Eerder won Charleroi gisteren met 0-1 op het veld van Zulte Waregem. Charleroi klimt daardoor naar de 4e plaats met evenveel punten als Club Brugge. Het weer dan, we krijgen een afwisseling van wolken en opklaringen, 24 graden. Dinsdag wordt een topdag met 26 graden in het binnenland, 24 aan de kust. Maar woensdag keert de herfst terug met enkele buien bij een frisse 19 graden.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Polen verhoogt mogelijk de staat van paraatheid na recente Russische aanvallen vlakbij de grens, heeft de Poolse premier Tusk laten weten op een persconferentie. Aanleiding de droneaanvallen op strategische spoorlijn tussen Kiev en Warschau. Volgens Tusk valt niet uit te sluiten dat ook Pools grondgebied geraakt wordt en moet het land zich daarop voorbereiden. In Anderlecht zijn de lichamen van twee overleden vrouwen aangetroffen. Het Brusselse parket bevestigt de vondst. Een van de slachtoffers werd buiten aan een woning gevonden. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Politie en parket zijn met een groot onderzoek gestart. Meer dan 1500 vrijwilligers hebben gisteren 2 ton afval verzameld aan de kust. De grote opruimactie vond plaats bij 17 surf- en beachclubs tussen Katzand en De Pannen. De actie was ook broodnodig, want jaarlijks komt er 20.000 ton vuilnis bij in de Noordzee. 80% van dat plastic spoelt uiteindelijk aan op het strand. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal op zijn naam geschreven. Hij klopte de Fransman Paul Sieksès in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty mocht als derde mee op het podium. Remco Evenepoel, die vrijdag nog de sterkste was in Quebec, finishte vandaag als vijfde. En in de Belgische voetbalcompetitie heeft La Louvière vlotjes gewonnen van KV Kortrijk met 3-0. Door deze nederlaag zakt Kortrijk naar de 18e allerlaatste plaats in het klassement. Eerder won Charleroi gisteren met 0-1 op het veld van Zulte Waregem. Charleroi klimt daardoor naar de 4e plaats met evenveel punten als Club Brugge. Het weer dan. We krijgen een afwisseling van wolken en opklaringen. 24 graden. Dinsdag wordt een topdag met 26 graden in het binnenland, 24 aan de kust. Maar woensdag keert de herfst terug met enkele buien bij een frisse 19 graden.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 5 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Polen verhoogt mogelijk de staat van paraatheid na recente Russische aanvallen vlakbij de grens, heeft de Poolse premier Tusk laten weten op een persconferentie. Aanleiding de droneaanvallen op strategische spoorlijn tussen Kiev en Warschau. Volgens Tusk valt niet uit te sluiten dat ook Pools grondgebied geraakt wordt en moet het land zich daarop voorbereiden. In Anderlecht zijn de lichamen van twee overleden vrouwen aangetroffen. Het Brusselse parket bevestigt de vondst. Een van de slachtoffers werd buiten aan een woning gevonden. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Politie en parket zijn met een groot onderzoek gestart. Meer dan 1500 vrijwilligers hebben gisteren 2 ton afval verzameld aan de kust. De grote opruimactie vond plaats bij 17 surf- en beachclubs tussen Katzand en De Pannen. De actie was ook broodnodig, want jaarlijks komt er 20.000 ton vuilnis bij in de Noordzee. 80% van dat plastic spoelt uiteindelijk aan op het strand. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal op zijn naam geschreven. Hij klopte de Fransman Paul Ziexès in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty mocht als derde mee op het podium. Remco Evenepoel, die vrijdag nog de sterkste was in Quebec, finishte vandaag als vijfde. En in de Belgische voetbalcompetitie heeft La Louvière vlotjes gewonnen van KV Kortrijk met 3-0. Door deze nederlaag zakt Kortrijk naar de 18e allerlaatste plaats in het klassement. Eerder won Charleroi gisteren met 0-1 op het veld van Zulte Waregem. Charleroi klimt daardoor naar de 4e plaats met evenveel punten als Club Brugge. Het weer dan. We krijgen afwisseling van wolken en opklaringen. 24 graden. Dinsdag wordt een topdag met 26 graden in het binnenland, 24 aan de kust. Maar woensdag keert de herfst terug met enkele buien bij een frisse 19 graden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het Agentschap Wegen en Verkeer voert tot en met 18 september definitieve herstellingen uit aan het fietspad en de rijweg op het traject Westelse Baan Ernest Klaasstraat in Averbode. Er komen tijdelijke lichten en een omleiding voor fietsers. Eerder werden delen van het fietspad en de rijweg al tijdelijk hersteld. Een aannemer werkt de zones nu definitief af. Er worden greppels hersteld, boordstenen en delen van het fietspad en ook de rijweg wordt op 4 locaties aangepakt met lokale funderings- en betonwerken. Nadien een nieuwe asfaltlaag en lokale wegmarkeringen. De werken vinden plaats op het fietspad richting Westerlo tussen het kruispunt met de Vorststraat en het kruispunt met de Melkerijstraat en de Judocus Pauwelslaan. Op de rijweg richting Zichem tussen de Heidedijk en de Vorststraat ter hoogte van het B&B Hotel en op de rijweg richting Westerlo ter hoogte van de huisnummers 15, 17, 31 en 43. Er geldt een tijdelijke verkeersregeling met lichten en fietsers moeten dus in beide richtingen een omleiding volgen via Vorststraat, Park ter Heide, Dennelaan, Prins de Merodelaan en de Judocus Pauwelslaan. Hou er rekening mee. Voetbalclub HSC Beringen zal dit seizoen niet meer in actie komen. De club die al sinds zijn opstart veel vragen oproept, had in zijn eerste twee matchen al meteen forfait gegeven. Het circus moet stoppen, klinkt het bij Voetbal Vlaanderen. De multisportvereniging werd in april met grote ambities opgericht. HSC Beringen wilde een voetbal- en rugbyclub worden die vanuit het Beringse Mijnstadion sport toegankelijk wilde maken. In het voetbal wilde men meteen competitie spelen. Het eerste mannenteam van HSC Beringen zou uitkomen in vierde provinciale. Het eerste vrouwenteam in tweede provinciale, maar de opstart riep al vragen op. De Nederlandse bestuurders van de club bleven in de schaduw en het Amerikaanse bedrijf Hybern, dat genoemd werd als hoofdsponsor, bleek onbereikbaar.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: 5 personeelsleden van het UZ Brussel in Jette zijn ondervraagd in het onderzoek naar het overlijden van een baby. Het gaat om artsen en verpleegkundigen. De baby overleed eind januari na een acuut leverfalen. Mogelijk werden 2 stoffen verwisseld bij het plaatsen van een infuus. Maar dat onderzoekt het parket dus nog. De parlementsverkiezingen in Zweden zijn een nek-aan-nek race. Met 90% van de stemmen geteld haalt het linkse blok rond ex-premier Andersson 49,5%. Rechts met de huidige premier Kirstersson komt voorlopig uit op 49,1%. Links haalt daarmee voorlopig een zeer nipte meerderheid. In ons voetbal heeft La Louvière zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. Het klopte Kortrijk met 3-0 en staat nu 14e. Kortrijk staat alleen laatste nog altijd zonder punten. Doch gisteravond ging Charleroi met 0-1 winnen bij Zulte Waregem. Charleroi staat nu 4e, Zulte Waregem 5e. En de Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in zijn carrière. Zverev klopte in de finale de Amerikaan Bill Shelton in 4 sets, 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Na meer dan 3,5 uur tennissen. Zverev is de nummer 2 van de wereld, Shelton staat 9e. We krijgen een overwegend grijze dag vandaag met plaatselijk kans op wat lichte regen, maar wel maximaal rond 23 graden. Morgen vrij zonnig en rond 25 graden. In de loop van de namiddag wel meer wolken en geleidelijk regen, mogelijk met onweer.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De douane ziet fors meer fraude met rode diesel, dat schrijft het Nieuwsblad. Gewone diesel aan de pomp is zo duur dat meer mensen hun auto voldoen met diesel voor landbouwtractoren of machines. Maar dat is verboden, onder meer omdat je er minder accijnzen op betaalt. Vorig jaar noteerde de douane bijna 1100 overtredingen. Het jaar ervoor waren er dat nog een goede 850. Er wordt ook wel meer gecontroleerd. Minder studenten kiezen voor een lerarenopleiding. Vooral kleuteronderwijs is minder populair. Dat merken verschillende hogescholen aan de inschrijvingen. Technologische opleidingen doen het dan weer erg goed, zegt Isabel Klaes van Hogeschool Gent.
4: De tendens die we zien bij GoGent is dat er een groeiende interesse is bij 18-jarigen in technologische en wetenschappelijke opleidingen. Een mogelijke verklaring is dat men op zee speelt. Die profielen sluiten aan bij de 10 meest hardnekkige knelpende beroepen in Vlaanderen. Dus hopelijk goed nieuws voor de arbeidsmarkt.
3: Er zijn ook opvallend veel graduaatstudenten die volgen een praktijkopleiding in een soort hoger beroepsonderwijs. In een provinciale school in Assenede in Oost-Vlaanderen is een juf ontslagen omdat ze haar hoofddoek weigerde af te doen tijdens haar job. De vrouw was al 2 jaar vast benoemd en droeg haar hoofddoek daar ook altijd al. Ze kreeg ook nooit een slechte evaluatie. Maar sinds 1 september 2024 verbiedt de provincie Oost-Vlaanderen expliciet godsdienstige en levensbeschouwelijke tekens. De Socialistische Vakbond wil in beroep gaan tegen de beslissing van de provincie. De juf is wellicht de eerste in ons onderwijs die uitdrukkelijk om die reden ontslagen wordt. In het zuiden van Spanje zijn 3 mensen gewond geraakt bij een grote natuurbrand in de buurt van Marbella, aan de Costa del Sol. 1 slachtoffer liep brandwonden op toen hij het vuur probeerde te blussen. Een 2e ademde te veel rook in. En de 3e is een brandweerman die viel tijdens het blussen. Een 50-tal mensen is daaruit voorzorg geëvacueerd. In ons voetbal heeft La Louvière zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. Het klopte Kortrijk met 3-0 en staat nu 14e. Kortrijk staat alleen laatste, nog altijd zonder punten. Nog gisteravond ging Charleroi met 0-1 winnen bij Zulte Waregem. Charleroi staat nu 4e, Zulte Waregem 5e. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal in Canada gewonnen. Hij klopte de Fransman Paul Sexas in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty werd 3e, Remco Evenepoel finishte als 5e. Vrijdag won hij nog de grote prijs van Quebec.
5: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren. Maar ik geef nooit niet zomaar op. Dus uiteindelijk nog 5e geworden. Dat is wel een mooi resultaat. Maar beter vandaag met slechte dag dan binnen 2 weken.
3: Nou, want dan is er het WK op de weg op hetzelfde parcours als gisteren. Het is wel wat langer. En de Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen voor de eerste keer in zijn carrière. Zverev klopte in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets, 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Na meer dan 3,5 uur tennissen. Zverev is de nummer 2 van de wereld, Shelton staat 9e. We krijgen een overwegend grijze dag vandaag met plaatselijk kans op wat lichte regen en maxima rond 23 graden. Morgen vrij zonnig en rond 25 graden. De loop van de namiddag en avond wel meer wolken en ook geleidelijk regen, mogelijk met onweer. Woensdag wisselen bewolkt met buien bij 19 graden.

0: Goedemorgen, ik weet dat het nog vroeg is, maar ik vind het bijzonder fijn dat u me niet vergeten bent. De Simple Minds, en ge gaat u dat niet beklagen.
1: Rudy van Vlaanderen.
2: Nee, zijn vertrokken cellen. Voor de radio doet hem mee cellen.

En je weet het, ik heb het in het bijzonder voor de kleine boerengaten. Ja, echt waar. Bagman Turner Overdrive laten wij daar weer klinken. Straks met You Ain't Seen Nothing Yet. The Kings doen mee en er zijn de Doopie Brothers. Die de mensen van alles wijsmaken. Zo zijn ze. What a fool believes.

0: maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Govaerts Groep.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
3: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
4: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Veldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
7: Ja, ik zie alles hoor.
6: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
7: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
6: Maar goed voor mij.
8: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
9: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
8: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

You ain't seen nothing yet. En de Bagman Turner Overdrive op Radio Demerstad. Meneer Van Vloemingen, vroeg iemand mij. Jij die alles kunt foodpairen. Met wat foodpair je Wiltura? Dat is de makkelijke, hè? Dat is met Veurense babbelutten, hè? Mooi. Het leven is mooi. Een

Het leven is mooi en Viltura. Ik heb vastgesteld dat er toch zeer veel discriminatie is in de populaire muziek, want laat ons eerlijk zijn, over lelijke vrouwen wordt bijna nooit gezongen. Ik ken geen enkel liedje over een lelijke vrouw. Hè? De schone, die hebben veel aandacht, maar de lelijke, niks. Hè? Chris de Burgh, dit is ook geen lelijke hoor. The Lady in Red. Never see

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Oscar, hè? Oscar Harris. En de Disco Calypso. Of het veel in discotheken gedraaid is, weet ik niet. Maar ik herinner mij, toen in 1980... hadden wij met de diverse radio's in ons land ook heel veel drive-in-shows. Mijn grote angst bij zo'n drive-in-show was altijd een houten plancher op het podium. Want dan kwamen de mensen afgelopen om plaatjes aan te vragen, en dan versprongen dus die platen altijd. En dan keken ze naar u zo met: hey, dommerik, uw plaat verspringt weer. Ja, maar jongens toch. Hey, maar wij hebben oorlogen meegemaakt, hè.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Droom jij al van je volgende grote reis? Lapland, Zuid-Afrika, Sri Lanka of zelfs Antarctica? Bij Herbots Reizen zijn onze groepsreizen voor 2027 nu klaar om ontdekt te worden. Kom op zaterdag 26 september naar onze gratis infonamiddag. Ontdek de reisprogramma's en ontmoet de mensen die je reis persoonlijk gaan begeleiden. Wacht niet te lang, want we houden onze infomomenten, net zoals onze groepen, kleinschalig. Reserveer daarom nu gratis je plaats op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.

0: Gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Voetballiefhebbers en fans van VC Bekkevoort. Ze spelen hun tweede thuiswedstrijd. Nu zondag 20 september om 15 uur. De tegenstander is Keiberg. Een echte derby met andere woorden. Zondag 20 september om 3 uur tussen VC Bekkevoort en Keiberg.

0: Beetje domme vraag toch, hè? Do you remember September? Hé, hey, zie je dat niet? We zitten er middenin.
1: 1968.
0: En daar zitten we ook middenin, in de 60s met de Tremolos. My Little Lady. I

Wij houden allemaal van de radio, mag ik aannemen. Stef Bos in het festival. Iemand die regelmatig naar ons land komt, heb ik mee. Bruce Springsteen. En dat is niet zo verwonderlijk, want zijn dochter Jessica, die heeft namelijk een partner. In Nicola Philippaard. Ja, ik weet dat dat wat veel paard is, maar dat is geen toeval. Okay.

Bruce Springsteen, het kan ook in de blote. Ah ja, want ze zien u dan toch niet, hè. Dancing in the Dark. En de Jacksons op Radio Demerstad met ABC.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De douane ziet fors meer fraude met rode diesel, dat schrijft het Nieuwsblad. Gewone diesel aan de pomp is zo duur dat meer mensen hun auto voldoen met diesel voor landbouwtractoren of machines. Maar dat is verboden, onder meer omdat je daar minder accijnzen op betaalt. Vorig jaar noteerde de douane bijna 1100 overtredingen. Het jaar ervoor waren er dat nog maar een goede 850. Er wordt ook wel meer op gecontroleerd. Al maar meer studenten kiezen voor een graduaatsopleiding. Dat blijkt uit de voorlopige inschrijvingscijfers van de hogescholen. Journaliste Jana Valken legt uit.
4: Heel vaak zijn dat studenten die in het middelbaar afstuderen in de arbeidsmarktfinaliteit, beroepsonderwijs. Die leerlingen die gingen vroeger vaak meteen aan de slag. En nu kiezen zij al maar vaker voor zo'n graduaatsopleiding. En ja, wat maakt ze zo populair? Een korte opleiding, een hands-on, dat is iets wat de jeugd zeer graag heeft, blijkbaar.
3: Ook technologische opleidingen doen het goed. De lerarenopleiding is dan weer minder populair, vooral dan het kleuteronderwijs. In een provinciale school in Assenede in Oost-Vlaanderen is een juf ontslagen omdat ze haar hoofddoek weigerde af te doen tijdens haar job. De vrouw was al 2 jaar vastbenoemd en droeg haar hoofddoek daar altijd al. Ze kreeg ook nooit een slechte evaluatie. Maar sinds 1 september 2024 verbiedt de provincie Oost-Vlaanderen expliciet godsdienstige en levensbeschouwelijke tekens. De Socialistische Vakbond wil in beroep gaan tegen de beslissing van de provincie. De juf is wellicht de eerste in ons onderwijs die uitdrukkelijk om die reden ontslagen wordt. In het zuiden van Spanje zijn 3 mensen gewond geraakt bij een grote natuurbrand in de buurt van Marbella aan de Costa del Sol. 1 slachtoffer liep brandwonden op toen hij het vuur probeerde te blussen. 2e ademde te veel rook in en 3e is een brandweerman die viel tijdens het blussen. 50-tal mensen zijn daar uit voorzorg geëvacueerd. Sportnieuws dan. In ons voetbal heeft La Louvière zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. Het klopte Kortrijk met 3-0 en staat nu 14e in de stand. Kortrijk staat alleen laatste nog altijd zonder punten. Nog gisteravond ging Charleroi met 0-1 winnen bij Zulte Waregem. Charleroi staat nu 4e, Zulte Waregem 5e. Remco Evenepoel maakt zich geen zorgen over de wegrit op het WK wielrennen binnenkort in Montreal in Canada. Gisteren eindigde hij daar pas als 5e in de grote prijs. De Mexicaan Isaac Del Toro won die in de sprint voor de Fransman Sexas en de Amerikaan McNulty. Vrijdag won Evenepoel wel de grote prijs van Quebec.
5: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren. Maar ik geef nooit niet zomaar op. Dus uiteindelijk nog 5e geworden. Dus wel een mooi resultaat. Maar beter vandaag met slechte dag dan binnen 2 weken.
3: Ja, want dan is er dat WK op de weg op hetzelfde parcours als gisteren. Maar de koers is dan wel wat langer. En de Duitser Alexander Zverev heeft voor het eerst de US Open tennis gewonnen. Hij klopte in de finale de Amerikaan Bill Shelton in 4 sets. Zverev is de nummer 2 van de wereld. Shelton staat 9e. Overwegend grijs vandaag met plaatselijk kans op wat lichte regen en maximaal rond 23 graden. Morgen vrij zonnig en rond 25 graden. In de loop van de namiddag en avond wel meer wolken en geleidelijk regen. Mogelijk is daar onweer bij. En woensdag wisselen bewolkt met buien bij 19 graden.

Er zijn toch dingen die niet kloppen. Ik zou hier al 20 jaar zijn en ik ben nog niet eens 20 jaar. Dat zijn leugens, hè? Maar dit niet, want we hebben Litouwers in de komende minuten. De Sparks kijken wij in de donkere ogen. En er zijn de Guys and Dolls. Die doen mee met mij. I got the fire in me.

0: uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
1: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
0: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Lee Towers, we zitten bij de crooners, hoor. Is er iemand die gestudeerd heeft ooit voor crooner? Een moeilijke opleiding, hè? Ja, nee, maar ze smijten dan met heel veel dameslipjes naar u. En dat is iets wat je moet tegen kunnen, uiteraard. De Frank, hier, de Frank, die kon daar ook tegen, hè? Die waste die allemaal uit en die gaf die aan zijn vrouw, hè? Frank Sinatra, Strangers in the Night. Strangers.

Ja, het is een moeilijke keuze. Ik ben er ook nog niet uit. Willen we Strangers in the Night of gaan we voor de remigratie? Hè? Oh boy.

Zijn we voor ambiance in de keet of zijn we daar tegen? Ja, dat is de vraag. Dat ligt op tafel, hè. Er is Marian Rosenberg, die van Ich bin wie du en de lieden der nacht.

meables. Juan Pardo in het Festival der Vloemingen op Radio Demerstad. Een programma ook voor mensen met gevoelige tanden. En voor gevoelige mensen tout court. Ik neem je mee. De 60s in met Manfred Mann en de Mighty Quinn.

nergens goed voor. Als ze dat van u zeggen, dan zijt je dus niet goed bezig. Hè? Ze zeggen dat regelmatig, hè, van mij. Ja, maar het is zo. Hè. Nochtans, ik breng de dijk en ik breng ook regelmatig aarde aan de dijk tegen de stijging van de zeespiegel. Hè. Aarde aan de dijk brengen met de kruiwagen. Hè. Dat is een gans werk, hoor. Santana op Demerstad. Hold on.

0: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest. De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober, telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

Meisje, je weet dat het waar is, Millie Vanilli. Donald Trump laat de laatste tijd een vermoeide indruk. Is dat zo, ja? Heb je naar uw eigen eens gekeken in de spiegel en content, ja?

Zijn er nog oude zielen die ooit hebben meegeluisterd naar de zeezenders? Ik denk aan Veronica, Noordzee, Radio Miamigo. Toch, kijk, dan is dit een oude Miamigo's lieveling. Ergens uit het midden van de 70s. Slow Down en Shabby Tiger. Oh.

0: geef mij daar nog wat van het goede. Spencer Davis Group met de piepjongen Steve Winwood en Give Me Some Loving. Ik had dat graag gedaan, maar ze roepen mij.
1: Van Vlaanderen, voilà. Je moet naar huis komen. Ja. Je moet thuis Jeunig onthalen.
0: Er is nog veel werk vandaag, hè, jongens. Het is nogthans een mooie dag. Hè. Het gaat toch droog blijven. Hè. Ja, dat is een ambetante dag voor Jeunen te pellen, hoor. June Lodge heb ik nog en Prince Moore met Someone Loves You, Honey. Ook morgenochtend vanaf 7 uur. Tot dan.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Na lang protest starten straks in West-Vlaanderen de werken van het Ventilus-project. Dat is de nieuwe hoogspanningslijn die elektriciteit van de windmolens op zee naar het binnenland brengt. Die lijn loopt vooral ondergronds, maar ook deels bovengronds. Vandaag starten de voorbereidende werken. Je hoort bevoegd minister Jo Broens.
4: Dat is belangrijk voor de energiezekerheid. We kunnen ons niet permitteren om langer afhankelijk te zijn van het Russisch gas. Dat maakt ons kwetsbaar. We willen allemaal dat de lamp blijft te branden in de huiskamer, dat we naar de radio kunnen luisteren. En dat betekent dat je zo'n project in het al dicht bebouwde, dichtbevolkte Vlaanderen moet kunnen integreren in je landschap.
3: De werken beginnen dan wel, het protest is nog niet voorbij. Worden ziekenfondsen, vakbonden en sportclubs binnenkort extra belast? Volgens HLN staat dat idee in de nota van minister van Financiën Jan Bon voor de begrotingsgesprekken. Die organisaties zouden dan 25% belastingen moeten betalen zoals bedrijven dat nu al doen. Journalist Timmy van Diepen geeft een voorbeeld.
5: De ziekenfondsen bieden aan klanten, aan mensen, zelf ziekenverzekeringen aan. En ze maken daar dan winst op. In de afgelopen jaren, sinds 2020, 1,45 miljard. Maar doordat ze dus niet onder die vernootschapsbelasting vallen vandaag, moeten ze daar ook geen belasting op betalen op die winsten. Dus 0 euro belasting.
3: Kan een van de manieren zijn voor de federale regering om 10 miljard euro te vinden. De douane ziet fors meer fraude met rode diesel, dat schrijft het Nieuwsblad. Gewone diesel aan de pomp is zo duur dat meer mensen hun auto voldoen met diesel voor landbouwtractoren of machines. Maar dat is verboden, onder meer omdat je er minder accijns op betaalt. Vorig jaar noteerde de douane bijna 1100 overtredingen. Het jaar ervoor waren er dat nog een goede 850. Er wordt ook wel meer op gecontroleerd. En na amper 6 wedstrijden is er al een eerste trainersontslag in ons voetbal. Michiel Jonkheren stapt zelf op bij KV Kortrijk na de slechte start. Kortrijk verloor gisteren met 3-0 in La Louvière en staat alleen laatste met 0 punten op 18. Wie Jonkheren zal opvolgen in Kortrijk, dat is nog niet duidelijk. De dag begint grijs met soms wat lichte regen. Later wordt het droger en geleidelijk ook wat zonniger, bij maxima rond 23 graden. Morgen wordt vrij zonnig tot 26 graden. In de loop van de namiddag en avond wel meer wolken, gevolgd door regen. En vanaf woensdag is het wisselvallig met soms regen en maxima rond 19 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Met de nodige beats zijn we aan de werkweek begonnen. En het was een aangename ochtendspits, waarvoor dank Rudy van Vlaanderen met het festival Radio Demerstad. Op maandagochtend Queen and Another One Bites the Dust. We zijn aan de werkweek begonnen, de week dat Prince Harry 40 jaar wordt, de week dat in de popgeschiedenis de LP werd voorgesteld en de week dat de piano van Freddie Mercury, die je net hoorde, dat die piano wordt overgebracht naar het centrum van Londen om daar geveild te worden begin oktober. En het is ook de week dat Koen Wouters jarig is. Een hele fijne maandagmorgen. Het is zo fijn om alleen met jou te zijn. Om alleen naar jou te luisteren moet dat zijn. Hey, Koen.

0: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Droom jij al van je volgende grote reis? Lapland, Zuid-Afrika, Sri Lanka of zelfs Antarctica. Bij Herbots Reizen zijn onze groepsreizen voor 2027 nu klaar om ontdekt te worden. Kom op zaterdag 26 september naar onze gratis infonamiddag. Ontdek de reisprogramma's en ontmoet de mensen die je reis persoonlijk gaan begeleiden. Wacht niet te lang, want we houden onze infomomenten net zoals onze groepen kleinschalig. Reserveer daarom nu gratis je plaats op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
0: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord.

0: 84. De hits die je kent in de stad.
1: This is the story of my baker.

0: Aanstaande donderdag is Koen Wouters jarig. Hij wordt al 59. En aanstaande zaterdag komt hij met Clouseau naar Scherpenheuvel-Zichem. A Wilder Shade of Pale van Procol Harum en deze My Baker van Boney M. Dat zijn toch arbeidsvitaminen die deugd doen op een maandagvoormiddag? Classics at
1: Work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Elektro 80 krijgt een nieuwe site aan de Vaartdijk in Boortmeerbeek. Nog dit najaar gaan ze daar starten met de bouw. En de verhuizing kan dan afgerond worden ergens eind maart 2028. Vandaag wordt de stage van de militairen afgerond in Scherpenheuvel-Zichem. Ja, het was met momenten even schrikken als je ze tegenkwam. En donkere wolken boven de auto-industrie. Ja, daar gaan we straks over doorpraten in de koffiecorner. En dan bedoel ik wereldwijd. Want na Duitsland zijn er nu ook donkere wolken. En banenverlies in Zaventem. De classics op de werkvloer. Deze komt ook uit de jaren 80. Devil Hall en Jow Now.

0: You keep me hanging on. De Supremes waren dat, met onder meer de stem van Diana Ross. Radio Demerstad op maandag voormiddag. Ja, aanstaande donderdag wordt Koen Wouters dus 59 jaar. En vandaag is het de verjaardag van Prins Harry. Hij mag 40 kaarsjes uitblazen. En hij gaat binnenkort ook weer verhuizen van Amerika terug naar Engeland toe. Ja, wij hadden dat al gelezen en gehoord. Maar dat was blijkbaar toch een grote verrassing voor de koninklijke familie.
1: De werkvloer.
0: Elektro 80 krijgt een nieuwe site aan de Vaartdijk in Boortmeerbeek. Nog dit najaar gaan ze starten met de bouw ervan. En de verhuizing kan dan afgerond worden ergens tegen maart 2028. Het familiebedrijf van Bjorn en Kurt, het blijft maar groeien. De nieuwe locatie gaat ook ruimte bieden om nog verder door te groeien. En er komt meer innovatie en het gebouw krijgt ook een duurzame toekomst.
1: De werkvloer.
0: Voormalige salons Georges in het historisch gebouw uit de 18e eeuw op het Hogeschoolplein in Leuven gaat een nieuwe bestemming krijgen. Het wordt een hotel. De feestzalen zijn al 7 jaar gesloten. Dat gebeurde na het overlijden van Romain en zijn echtgenote Lucia, die de salons jarenlang hebben uitgebaat. Een nieuwe bestemming dus voor salons Georges in Leuven.
1: De werkvloer.
2: Classics at work.
1: Dirk Smeets van 9 tot 11. Sitten.

0: schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
0: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
3: Van de

Vorige week hadden we het nog over Otis Redding en The Dog of the Bay, de grote hit uit 1968. En Supertramp en Eddy Grant, andere grote namen op de werkvloer op maandag voormiddag. Eddy Grant die zong over Johannesburg, Gimme Hope Joanna. Classics at work, tips weeks. Vrijdagavond om 8 uur, dan draait in Cinema Paradiso in Diest de film De Beloofd. Het gaat over een filmregisseur die zijn dochter een rol aanbiedt in zijn film, die onder het mom dat hij een vastgelopen acteercarrière weer op de rails wil gaan zetten. En hij wil zijn dochter daarbij misbruiken. Mag ik dat zo noemen? Tickets voor de film kan je online kopen of via Den Amer, want vrijdagavond worden er geen tickets verkocht aan Cinema Paradiso. De film begint vrijdagavond om 8 uur. En dit is Lina Marlin. Goedemorgen.

Judy in the Sky, John Fett en his Playboy Band uit het einde van de jaren 60. Zometeen het nieuws uit onze buurt. De afgelopen dagen was het met momenten toch schrikken, hè, voor de inwoners en voor de bezoekers aan de gemeente Scherpenheuvel-Zichem. Tot vandaag hebben militairen daar een oefenstage gehouden. Zowel 's nachts als overdag kon je ze ergens wel tegenkomen. Maar die stage die loopt vandaag af. Meer details over de actualiteit van vandaag in onze buurt. Zometeen om 10 uur. Eerst nog Stevie Wonder. No.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Op de campus van Hogeschool PXL is een nieuwe fiets- en voetgangersbrug geplaatst. De brug loopt over de Demer en moet ervoor zorgen dat studenten de rivier veilig over kunnen. De brug maakt deel uit van de verdere vernieuwing van de PXL campus. De 11e Liniestraat in Hasselt ligt er nog een beetje bij als een werf, maar binnen een goed jaar zal de campus er anders uitzien. Er is inmiddels een nieuwe fiets- en loopbrug over de Demer gezet. Die brug vormt een onderdeel van de vernieuwing van de site. De brug zal binnenkort gebruiksklaar zijn, maar het is slechts een van de vele werken die de komende maanden op de site van PXL plaatsvinden. Woonmaatschappij Deilendal in Leuven dreigt volgend jaar met een tekort van 3 miljoen euro te zitten. De Leuvense woonmaatschappij kampt al langer met financiële troubles. Volgens de CDMV-bestuurders kan Deilendal het tekort opvangen door vanaf volgend jaar enkele woningen te verkopen. Zo wil de woonmaatschappij vermijden dat ze honderdduizenden euro's aan rente gaat moeten betalen op een dure lening. Maar dat mag niet van Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prateren. Volgens CD&V moet vooruit ook meer druk uitoefenen op partijgenoten de Prateren.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Na lang en veel protest starten straks in West-Vlaanderen de werken van het Ventilus-project. Dat is de nieuwe hoogspanningslijn van meer dan 80 kilometer die elektriciteit van de windmolens op zee naar het binnenland brengt. Die lijn loopt vooral ondergronds, maar vooral het deel bovengronds maakt de buurtbewoners ongerust. Vooral voor hun gezondheid. Bevoegd minister Joop Broen stelt wel gerust.
5: De stralingseffecten op de gezondheid van de mens is onderzocht en we gaan dat ook bijkomend nog eens extra monitoren, dat die straling onder een bepaald niveau blijft, zodanig dat daar geen gezondheidsimpact is. Die garantie zit ook vervat in de vergunning.
4: De Raad van State behandelt deze week de beroepen tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan en er lopen ook nog andere procedures tegen het Ventilus-project. Maar die houden de start van de werken dus niet tegen. Er zijn vorig jaar opvallend minder auto's gestolen in ons land. Het aantal daalde met bijna 3.400, of 15% minder dan in 2024, vooral in Brussel. Komt wellicht doordat de criminaliteit in het algemeen daalt. En na amper 6 wedstrijden is er al een eerste trainersontslag in ons voetbal. Michiel Jonkeren stapt zelf op bij KV Kortrijk na een slechte start. Kortrijk verloor gisteren met 3-0 in La Louvière en staat alleen laatste met 0 punten op 18. Wie Jonkeren zal opvolgen in Kortrijk, dat is nog niet duidelijk. Het is eerst grijs met soms wat lichte regen. Na de middag geleidelijk droger en zonniger. En we halen maximaal rond 23 graden. Morgen vrij zonnig en rond 26 graden. In de loop van de namiddag en avond wel meer wolken, gevolgd door regen.

0: De swingende zussen Pointer en de Neutron Dance na het nieuws van 10 uur. Ja, dat zijn wij niet gewoon, hè. Militairen die in het straatbeeld lopen. Maar die militaire stage die wordt dus vandaag afgerond. In dienst in het Begijnhof is het een stuk aangenamer om rond te lopen. Alhoewel er deze dagen serieus gewerkt wordt, hè, aan de woningen van het Begijnhof. Maar dat hoor je op een ander moment in ons regionale nieuws.
1: Classics at work. Dirk Smeets.
0: Dat is het nieuws van bij ons. Hier hoor je nog eens wat. Goedemorgen.

0: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsysteemweg 284 in Paal.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: Swimming into deep water uit het begin van de jaren 70. Op de werkvloer bij Radio Demerstad op maandag voormiddag. We zijn bijna toegekomen in de koffiecorner. De automobielsector leidt onder wereldwijde marktdruk. Hè. Chinese concurrentie en geopolitieke spanningen. We lezen en horen het elke dag. BMW had begin augustus ook geen goed nieuws te melden. Hè. 8000 banen zouden er gaan sneuvelen bij BMW in Duitsland.
1: De werkvloer.
0: En ook hier donkere wolken, maar dan boven Dieter een Automotive in Zaventem. De importeur van de Volkswagenmerken in ons land heeft laten verstaan om ruim 340 banen te willen schrappen. Bij Dieteren werken volgens het jongste jaarverslag net geen 3000 voltijdse arbeidskrachten. Maar die herstructurering is nodig en die treft voornamelijk de bedienden en een honderdtal arbeiders. Dieteren is ondertussen de informatie- en de consultatieprocedure gestart in het kader van de wet Renault. Donkere wolken dus boven de Automotive in Zaventem, dus ook in ons land.

Maar wel nodig, hè? Die break, die koffiepauze. Ja, en als de nood het hoogst is, is de redding vaak nabij. Radio Demerstad op de werkvloer met Patricia Pai, met de Hippie Hippie Shake en met een oude hit van John Denver. De classics op de werkvloer op maandag voormiddag. Allee, terug aan de slag nu. De Antwerpenaren die hebben het liedje van de Strangers verkozen tot het volkslied van de stad Antwerpen. Er was een poll uitgeschreven en het liedje dat 51 jaar geleden werd uitgebracht heeft gewonnen. Antwerpen, ga zes voor maar. De lichtjes van de Schelde van Bobby Jan Schoepen eindigt op de tweede plaats. En Ik wil deze nacht in de straten verdwalen van Wannes van de Velde eindigde op de derde plaats. Een klank van de stad mocht mijn ziel amoreus. Ja, dat is die classic van Willem Vermanderen. En dit is My Sweet Rosalie van de Brotherhood of Man. Yep, was

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opdrachten.

Radio Demerstad op de werkvloer in Limburg en Vlaams-Brabant. Met het nieuws van bij ons en met de muziek van bij ons. Uit Kesselo bij Leuven, want daar woonden ze op dat moment dat dit liedje werd uitgebracht. 1994 was dat Grow a Baby en Pop in Wonderland. Vrijdagavond om 8:00 dan brengt het collectief Overal op het Museumplein in Aarschot de theaterproductie Margriet. Inora en Lotte die speuren naar wat er echt gebeurde in die gruwelijke nacht toen vijf rovers haar herberg binnendrongen. Het hele verhaal zie je vrijdagavond om 8:00 op het Museumplein.

0: regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
1: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
5: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
6: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
7: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
8: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
9: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
10: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
8: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
0: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
11: Heiligenbormstraat 30, Alke.
12: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

geworden en gebleven bij NXS, Never Tear Us Apart, uit het einde van de 80's. Zometeen het aperitief met Kurt Bouwens. Ik heb deze morgen mogen vertellen dat Electro 80 een nieuwe site krijgt aan de Vaartdijk in Borgmeerbeek, dat vandaag de stage van de militairen wordt afgerond in Scherpenheuvel-Zichem en dat er donkere wolken hangen boven de auto-industrie wereldwijd. We hadden dat verteld in de koffiecorner. Na Duitsland, waar ze bij BMW 8000 banen willen schrappen, staan er 340 op de helling in Zaventem bij Dieteren Automotive. Laat dat

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Er zouden 50 nieuwe banken moeten komen in Aarschot en de deelgemeente, toch als het van de CD&V-fractie afhangt. De grootste oppositiepartij in de stad vindt het belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een simpele bank is volgens CD&V dan ook een kleine investering in de strijd tegen eenzaamheid. Daarnaast is het ook gewoon handig voor wie een fiets- of wandeltocht maakt. Om de lijst met mogelijke locaties samen te stellen, doet de partij een beroep op inwoners. Er is bijvoorbeeld al een kronkelbank naast de Demer in Langdorp en dat is ondertussen een gekend ontmoetingspunt. Maar ja, zoals het zo vaak gaat, het is dus een voorstel van de oppositiepartij CD&V in Aarschot. En dan is het nog maar de vraag of er iets van komt natuurlijk. En dan hebben we ook nog nieuws uit Limburg. Bokrijk is voor de vierde keer door UNESCO erkend als expertiseorganisatie voor immaterieel cultureel erfgoed. Daarmee mag het domein ook de komende jaren internationaal advies en expertise delen over onder meer vakmanschap, tradities en rituelen. Bokrijk onderzoekt en documenteert historische technieken en probeert die kennis door te geven. Dat gebeurt onder meer via demonstraties, opleidingen en samenwerkingen met ambachtslieden en ontwerpers.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Acteur Matthias Schoenaerts is in Beringen in Limburg voor de politierechten verschenen, omdat hij 2 jaar geleden meerdere keren rondreed met zijn motorfiets zonder rijbewijs. Schoenaerts kreeg daar eerder al 6 maanden cel en een rijverbod voor, maar hij ging in beroep. Schoenaerts was zelf aanwezig op de zitting, maar wou niet met de pers praten. Hij hoopt op een gunstmaatregel van de rechter. Eind volgende maand verwachten we de beslissing. Ons land stuurde nog nooit zoveel criminelen zonder verblijfsvergunning terug naar hun land van herkomst. Dit jaar waren het er al ruim 1200. Dat blijkt uit cijfers van minister van Asiel en Migratie en alleen van Bos-Zuid in de Standaard. Het gaat om mensen die hun straf hier volledig of bijna volledig uitgezeten hebben. De meeste werden teruggestuurd naar Marokko en Albanië. En in het westen van Australië is een surfer van 56 zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een haai. Volgens een lokale krant is zijn toestand ernstig, maar stabiel. Het is nog niet duidelijk om welk soort haai het daar ging. De autoriteiten roepen zwemmers en surfers wel op om extra voorzichtig te zijn. Australië kampt wel vaker met aanvallen door haaien, zo'n 20 per jaar. En dit jaar vielen er daarbij al 4 doden. Het is eerst bewolkt en soms wat regen. Na de middag klaart het geleidelijk op en komt de zon er wat door. Bij maxima rond 23 graden. Morgen vrij zonnig en rond 26 graden. In de loop van de namiddag en avond wel meer wolken, gevolgd door regen.

In eerste instantie vond ze er helemaal niks aan, maar gelukkig wel uitgebracht. En het was dan ook haar enige grote hit die ze heeft gescoord. En die award in 1979 met Ring My Bell. De bel heeft gerinkeld, want het is weer tijd om aperitief op je los te laten. Tussen 11 en 12 de Rolling Stones zitten in dit uur. De Crusaders met Street Life. En Norman Norman van Sue Thompson.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Een nieuwe of tweedehandswagen?
2: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
1: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen. Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
3: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
4: Voetballiefhebbers, aandacht. Herk de Stad FC speelt zijn tweede thuiswedstrijd van het seizoen. Nu zondag, de 20e september om 14:30. Tegenstander is Hoeselt. Dus Herk de Stad FC Hoeselt, zondag 20 september om 14:30.

0: Mick Jagger en de Rolling Stones, Start Me Up. Daarvan ook, doe maar, er is geen bal op de tv. Dus kijk ook gewoon naar een film met Doris Day. Doe maar, de eerste grote hit die ze hebben gescoord. Ik dacht dat het 1982 moeten ze geweest zijn. Straks de informatiefjes. Eerst onder meer nog dit van Tina Turner en GoldenEye.
1: Kurt Buttons met aperitief van 11 tot 12 bij Dimmerstad. Goedemorgen.

Dinsdag 15 september, dat is morgen, dan kan u vanaf 20 uur in het Loo in Tessenderlo kijken naar de film Julian. Als je daar informatie over wil, wel, dat kan via vrijetijds.tessenderlo-ham.be. De muziek die jij wil bij Radio Nemerstad via DAB+, via de FM-frequenties, uiteraard ook via de World Wide Web, of gewoon, ja, dat is eigenlijk heel simpel, via een app die je kan downloaden op je smartphone, en dan hoor je ons altijd en overal. En dan kan u meeluisteren naar David Soul, zo dadelijk met Silver Lady, na deze dame uit België, Emily Starr en Samson.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
4: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerken biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerken. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

Nederland Classics. Dit is Radio Dingemerstad met de Patridge Family. I think I love you. Dit is een track geproduceerd door Nile Rodgers. Die ken je vooral van Chic. Maar die heeft ook nog plaatjes geproduceerd. Ja, voor zoveel mensen. Onder meer ook voor Carly Simon. Hier staat nog eens met Tell Me Why.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De helft van de Vlaamse bestuurders vindt het moeilijk om de verkeersregels bij te houden. Als die veranderen of als er nieuwe borden of tekens bij komen bijvoorbeeld. Dat zegt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, VSV. Steve Dulster.
4: Het fietsgebruik is heel hard toegenomen. Je hebt elektrische fietsen, grote bakfietsen, speedpedelecs. Dat is een instrument dat zijn eigen regels wel heeft. En nog de speedpedelecs, nog de automobilisten blijken altijd even goed op de hoogte te zijn. Je hebt bijvoorbeeld ook iets als de fiets. Zones in de fietsstraten. Dat is ook een redelijk recent fenomeen.
3: De VSV komt daarom met een nieuwe grote verkeersquiz. Die staat vanaf vandaag online tot en met 14 oktober. En je kan er ook iets mee winnen. Het Openbaar Ministerie vraagt minstens 12 maanden cel extra voor acteur Matthias Schoenaerts, omdat hij meerdere keren betrapt werd op rijden zonder rijbewijs en weigerde om een adem- en speekseltest af te leggen. Er worden ook een rijverbod van 20 maanden en minstens bijna 14.000 euro boete gevorderd. Schoenaerts moest vanmorgen voor de politierechter in Beringen in Limburg komen, omdat hij in beroep ging na een eerdere veroordeling. Schoenaerts is 48 en zegt dat zijn gedrag ongepast was. De economische inspectie krijgt al maar meer vragen en meldingen over garanties. Vorig jaar bijna 1000, of de helft meer dan in 2024. En dit jaar zijn het er al ruim 1100. Lien Meurissen.
5: Die gaan vooral over verkopers die de garantie niet willen toepassen. En dat gebeurt vaak omdat de klanten eigenlijk niet weten wat hun rechten zijn. En daarom willen we deze campagne opstarten om zoveel mogelijk consumenten te wijzen op hun garantierechten. Zodat ze zich niet zomaar laten afschepen door de verkoper. Door te zeggen dat je bijvoorbeeld geen garantie hebt omdat je de originele doos niet meer hebt. Of omdat je het product tijdens de solde gekocht hebt bijvoorbeeld.
3: De overheidsdienst Economie lanceert daarom een nieuwe campagne om ons wegwijs te maken. Op bijna alles wat je koopt is er 2 jaar garantie en op levende dieren en tweedehands spullen is dat 1 jaar. Het vredesoverleg tussen Iran en de Golfstaten over de toekomst van de zeestraat van Hormuz is uitgesteld. Volgens Iran op vraag van Saoedi-Arabië. Dat gesprek stond vandaag gepland. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten blokkeert Iran de straat van Hormuz bijna volledig. En de VS houdt dan weer schepen van en naar Iran tegen. En er worden ook geregeld schepen aangevallen. Daardoor ligt het transport van olie wereldwijd grotendeels stil. En Alexander Blok staat voor het eerst in zijn carrière in de top 30 van het mannentennis. Hij haalde vorige week de kwartfinales op de US Open en klimt daardoor van de 34ste naar de 27ste plaats. Cissé Bergs en Rafael Collignon gaan allebei achteruit, maar ze staan wel nog altijd bij de beste 50. En bovenaan valt de Serviër Novak Djokovic voor het eerst in 8 jaar uit de top 10. Hij ging er meteen uit in New York in de eerste ronde. Bij de vrouwen stijgt Elise Mertens 1 plaatsje. Ze is nu 19e van de wereld. Hanna van de Winkel verliest dan weer 3 plaatsen. Zij is nu 84ste. De Kazachse Elena Rybakina, die eergisteren de US Open won, is de nieuwe nummer 1. Vanmiddag nog grijs met wat regen. Later klaart het geleidelijk wat op bij maxima rond 23 graden. Morgen vrij zonnig, zo'n 26 graden. In de loop van de namiddag en avond wel meer wolken en later ook regen. En vanaf woensdag wisselvallig, soms regen en nog 19 graden.

0: Paper Lace, 1974 en The Night Chicago Died. Chicago, de stad waar vooral 's nachts geleefd wordt. Het is maandagmiddag, we hebben het weekend weer gehad. Ik hoop dat het voor u allemaal een beetje meegevallen is. Goedemiddag overigens.
1: De middag van 12 tot 2 met Patrick van Laar.
0: En ik hoop dat u geen slechte of verkeerde beslissingen hebt genomen de afgelopen dagen. Want dan zou u wel eens in het bootje...

0: Ja?
1: Kom eens kijken, er zitten sterken in de ruit van de camionet.
0: Oh nee, oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
1: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
0: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
1: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
0: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
1: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
0: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
6: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
5: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
6: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
3: Sterretje in de ruit van de werkkamionet

Heerlijke muziek van Level 42. Dat was Running in the Family. De man die de basgitaar in de hand neemt bij de Level 42-formatie is Mark King. Een man die wereldklasse heeft wat dat instrument betreft. We nemen wat rust op deze maandagmiddag in de middag bij Demerstad. En we krijgen die van Simply Red. It's Only Love.

komen 14 dagen te laat. MC Micah G en DJ Sven met de Holiday Rap. Ja, ja, de vakantie is al 14 dagen voorbij. En nog één week en dan hebben we de zomer van 2026 ook achter de rug. Dan beginnen we aan de herfst. Maar we blijven leven. Luistert u maar naar Mosaïek.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

While you see a chance, als u de kans ziet, zeker niet wachten. Dat was Steve Winwood en daarvoor ook nog Shocking Blue en Mighty Joe. Het ene weekend is nog maar pas voorbij en we kijken alweer vooruit. En voor de voetballiefhebbers, meer bepaald voor de supporters van Sint-Truiden, is dat goed nieuws, want ze spelen volgende zondag 20 september om 15 uur hun volgende thuiswedstrijd. Ze ontvangen dan Westerlo. En provinciaal is er ook nog RWL Sport A tegen Kesselo B.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D inhalen.
2: Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart met een interessante voorwaardelijke overnamebonus en de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Er is al een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

0: Gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam, van Woody Allen, is de opener van het KVT-theaterseizoen in Diest. Allen Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober, telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

Speciaal vrouwtje moet dat geweest zijn, die Ticket To. De Dizzymans Band had het erover. Het was volledig in de stijl van de Golden 60s, al was het toen 1970. Nog maar net de 60s voorbij, met andere woorden. In het Frans gaan we op zoek naar het nieuws en het weer van 1 uur. En daarna komen we bij u terug. Tot zolang, France Gall.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: De helft van de Vlaamse bestuurders vindt het moeilijk om de verkeersregels bij te houden. Als die veranderen, of als er nieuwe borden of tekens bij komen bijvoorbeeld. Dat zegt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde VSV, Steve Dulster.
4: Het fietsgebruik is heel hard toegenomen. Je hebt elektrische fietsen, grote bakfietsen, speedpedelecs. Dat is een instrument dat zijn eigen regels wel heeft. En nog de speedpedelecers, nog de automobilisten blijken altijd even goed op de hoogte te zijn. Je hebt bijvoorbeeld ook iets als de fietszones in de fietsstraten. Dat is ook een redelijk recent fenomeen.
3: De VSV komt daarom met een nieuwe grote verkeersquiz. Die staat vanaf vandaag online tot en met 14 oktober. En je kan er ook iets mee winnen. In Brussel zijn 4 mensen gewond geraakt bij een brand in een flatgebouw aan de Zuidlaan. Het gaat om 2 kinderen en hun ouders. Ze ademden te veel rook in en liggen in het ziekenhuis. Het vuur brak uit in een kamer op het gelijkvloers door een pan die per ongeluk op het vuur was blijven staan. De flat is tijdelijk onbewoonbaar, vooral door de rook. De economische inspectie krijgt al maar meer vragen en meldingen over garanties. Vorig jaar bijna 1000 of de helft meer dan in 2024. En dit jaar zijn het er al ruim 1100. Jordien Meurissen van de Overheidsdienst Economie.
5: Die gaan vooral over verkopers die de garantie niet willen toepassen. En dat gebeurt vaak omdat de klanten eigenlijk niet weten wat hun rechten zijn. En daarom willen we deze campagne opstarten om zoveel mogelijk consumenten te wijzen op hun garantierechten. Zodat ze zich niet zomaar laten afschepen door de verkoper. Door te zeggen dat je bijvoorbeeld geen garantie hebt omdat je de originele doos niet meer hebt of omdat je het product tijdens de solde gekocht hebt bijvoorbeeld.
3: Nou, de overheid lanceert dus een nieuwe campagne om ons wegwijs te maken, want op bijna alles wat je koopt is er 2 jaar garantie. Op levende dieren en tweedehands spullen is dat 1 jaar. De Russische aanval van gisteren op een Oekraïense trein moest bondgenoten van Oekraïne bang maken, zodat ze minder naar daar reizen en Oekraïne minder zouden steunen in de oorlog. Dat zegt de Europese vice-commissievoorzitter Kaja Kallas. Op de trein sloeg een Russische drone in. Meer dan 200 mensen werden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. Maar mogelijk was een andere trein in de buurt het echte doelwit. Daar zaten hooggeplaatste buitenlanders in. En de Serviër Novak Djokovic valt voor het eerst in 8 jaar uit de top 10 van het mannentennis. Hij ging er op de US Open meteen uit in de eerste ronde. Alexander Bloks haalde daar de kwartfinales en staat daardoor voor het eerst in zijn carrière in de top 30. Hij is nu 27ste. Ook Zizou Bergs en Rafael Collignon staan nog altijd bij de beste 50. Bij de vrouwen stijgt Elise Mertens 1 plaatsje. Zij is nu 19e van de wereld. De Kazachse Elena Rybakina, die eergisteren de US Open won, is de nieuwe nummer 1. Vanmiddag nog grijs met wat regen, later opklaringen bij zo'n 23 graden. Morgen vrij zonnig, later in de namiddag en avond meer wolken en regen. Dan halen we rond 26 graden. En vanaf woensdag wisselvallig, soms regen en nog zo'n 19 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Rock'n'roll is king, vooral in de 60s, maar ook in de jaren 80 hadden de heren van Electric Light Orchestra datzelfde gevoel. Goedemiddag overigens, we zijn er weer terug.
1: Van 12 tot 2.
2: Goedemiddag met Patrick van Laar.
0: En voor zij die nu pas aanschuiven, smakelijk eten. Dit is Chris Andrews.

0: uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
1: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
0: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
2: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
3: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
4: Govaerts Groep.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Op

Het weemoed weer terugdenkt aan het afgelopen weekend. Ja, als het een leuk weekend was, kan ik mij dat wel voorstellen. Hè. Earth, Wind and Fire, wat zeg ik? Earth and Fire, niet Earth, Wind and Fire, maar Earth and Fire uit Nederland deden ons nog eens terugdenken aan dat weekend, dat afgelopen weekend. Morgen, 15 september om 20 uur, kan je in het Loo in de Senderlo gaan kijken naar de film Julian. Julian en Fleur besluiten om te trouwen in 22 landen waar het huwelijk tussen vrouwen toegelaten is. Maar na hun vierde huwelijk in Parijs zien ze zich genoodzaakt om hun project stop te zetten. Ja, problemen komen altijd onverwachts natuurlijk.

Rockwell and Somebody's Watching Me. En als u echt graag wil kijken en luisteren, dan moet u volgend weekend, vrijdag 18 en zaterdag 19 september, naar het festivalterrein langs de Oude Tiensebaan in Scherpenheuvel, Zichem, voor Low for Life. De optredens beginnen telkens om 18 uur en de opbrengst gaat naar het onderzoek van de spierziekte ALS. En als u het hele programma wil weten, dan kan u misschien eens heel even googlen. Low for Life, het loont de

was ABBA, Roxette en Joyride. Als u dan toch de baan op moet, dan zou ik u aanraden om het toch voorzichtig te doen. Geen gekke dingen, want die worden onmiddellijk afgestraft. En daarmee bedoel ik dan niet alleen wat boetes betreft, maar ook domme ongevallen. Vermijden alsjeblieft heel voorzichtig op de weg. Meegeven dat er voetbal gespeeld wordt volgende zaterdag, dat doen we ook nog. Zaterdag 19 september om 20 uur...

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, en we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
3: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
5: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel. 0475 34 96 72.
3: Sterret je in de ruit van de werkkamionet? Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
6: Voetballiefhebbers en fans van VC Bekkevoort. Ze spelen hun tweede thuiswedstrijd. Nu zondag 20 september om 15 uur. De tegenstander is Keiberg. Een echte derby met andere woorden. Zondag 20 september om 3 uur tussen VC Bekkevoort en Keiberg.

Time of the season. We hadden het er straks over dat het nog 1 week duurt en dat we dan de winter, wat zeg ik, de herfst van 2026 induiken. We hoorden hier de Zombies als voorlaatste in deze aflevering van de middag. Afsluiten doen we met meezinger van The Village People, YMCA. Tot morgenmiddag.

0: is 2 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: 7 scholen en initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang in Diest zijn als eerste officieel erkend binnen het nieuwe BOA-kader. Met dat systeem neemt de stad voortaan de regie over buitenschoolse opvang en activiteiten. Ook verenigingen en andere vrijtijdsorganisaties zullen vanaf eind september een erkenning kunnen aanvragen. Het gaat om de school voor buitengewoon onderwijs De Bremberg, basisschool De Kleine Prins, Frenetschool De Pit, KSD Voorzienigheid, KSD Sint-Jan Campus Diest en de buitenschoolse kinderopvanginitiatieven Het Klikske en Het Vangnetje. Hun erkenning loopt tot en met december 2031. De stad Sint-Truiden is op zoek naar trouwkoppels voor de grote slotshow van de Trudo-feesten. Voor de spectaculaire slotshow van Theater Tol tijdens die Trudo-feesten op zaterdag 17 oktober zoekt men een tiental trouwkoppels uit Sint-Truiden die willen deelnemen aan een bijzondere act op de Grote Markt. Je hoeft geen tekst te leren of te acteren. Het is een korte scène van maximaal 4 minuten waar je samen op een balkon of in een raamopening staat. Op een vooraf gesproken signaal maak je deel uit van het indrukwekkende totaalspektakel. Ja, de generale repetitie is op zaterdag 17 oktober om 13:30 en de liveshow diezelfde zaterdag 17 oktober om 20:00. Neem contact op via info.evenementen@sintruiden.be.
2: Demerstad Wereldnieuws.
4: In Zuijenkerke in West-Vlaanderen wordt actie gevoerd tegen de start van de Ventiluswerken. Die nieuwe hoogspanningslijn moet elektriciteit van de windmolens op zee naar het binnenland brengen. Een deel van de lijn komt onder de grond, maar de buurtbewoners zijn vooral ongerust over het deel boven de grond, dat de stralingen hen ziek zouden maken. Frankie Snaat heeft een boerderij op het traject.
5: Wij willen symbolisch aanduiden dat het niet kan dat Elia met de werken begint, terwijl alle procedures nog bij de rechtbanken zitten. Het Westplan zit nog bij de Raad van State, de bovenruiningen zitten nog bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat kunnen we totaal niet begrijpen, dat men achter niets kijkt, dat men zo doet alsof alles kan, dat alles normaal is voor hen heer en meester zijn.
4: Netbeheerder Elia begrijpt het protest, maar zegt dat de werken nodig zijn in het algemeen belang. De gemeente Machelen in Vlaams-Brabant is getroffen door een cyberaanval, vorige vrijdag al. Het gebeurde door phishing via de laptop van een medewerker. Alle gemeenteloketten zijn voorlopig dicht. Inwoners kunnen er alleen terecht om hun rijbewijs of paspoort op te halen. Volgens de burgemeester zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat er gegevens van mensen gestolen zijn. Machelen werkt nu samen met experts om het probleem zo snel mogelijk opgelost te krijgen. We doen onze boodschappen al maar vaker op zondag. De omzet van de supermarkten op zondag is in de eerste 7 maanden met ruim 1/5 gestegen, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Al maar meer supermarkten openen op zondag, anderen overwegen het. Het zijn vooral de grotere winkels die profiteren. De kleinere zien hun omzet op zondag dan weer net dalen met 5%. Vanmiddag nog grijs en wat regen, later opklaringen bij 23 graden. Morgen vrij zonnig, later in de namiddag en avond wel meer wolken en regen en we halen rond 26 graden.

0: Dat was Diesel, een plaat uit 1980. En daarmee zaten we 3 minuten lang down in de Silver Mine. Maar nu weer terug naar boven, beide voetjes op de grond voor een nieuwe siesta.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Een hele goede middag allemaal. Patrick van Laar, die gaan we nog even bedanken. Hij was weer trouw op post voor de middag. En ik heb nog meer goed nieuws. Love is in the air. Love.

0: last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-09-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0498-31-37-19. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Een nieuwe of tweedehands wagen?
4: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
3: Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
4: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
3: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
4: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
3: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
4: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
3: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
4: Erkend door de meeste verzekeringen.
3: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Nog steeds een kwestie van vertrouwen. Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud.

Dat was Shaq Attack uit 1984 en Down on the Street. Ja, dat gaat over de vreugde en het plezier van het nachtleven. En nu het maandag is, hoop ik dat u allemaal een uitstekend weekend heeft gehad. Jan de Groot, Radio Gamerstad. We zijn ruim een kwartier ver in deze siesta en dan is het altijd weer tijd voor de feiten van de dag. Op 14 september 2003 slaagt Belgisch formateur Elio Di Rupo erin om tussen de formerende partijen een overeenkomst te bereiken over de splitsing van de kieskring Brussel-Half-Vilvoorde. En op 14 september 2013 worden drie Zuid-Afrikaanse kinderen dood aangetroffen in een oude koelkast. De kinderen in de leeftijd van ongeveer 3 tot 7 jaar waren buiten aan het spelen en kropen in een oude afgedankte koelkast. De deur viel echter in het slot en kon van binnenuit niet meer geopend worden, waardoor de kinderen door verstikking om het leven waren gekomen. Een familielid vond de lichamen nadat er een zoektocht was gestart omdat de kinderen niet thuis kwamen voor het eten. En de nachtwacht van Rembrandt van Rijn wordt op 14 september 1975 in het Rijksmuseum in Amsterdam ernstig beschadigd. Het werd met een broodmes opengesneden door een bezoeker, een werkloze leraar, wat diepe sneden in het doek veroorzaakte. Wat daarop volgde was een buitengewone inspanning van restauratie en veerkracht. De restaurateurs behandelden het doek namelijk als chirurgen. De volledige restauratie van de nachtwacht duurde ondertussen meer dan 8 maanden. En de Organization of Petroleum Exporting Countries, beter gekend als de OPEC, wordt op 14 september 1960 opgericht in Bagdad in Irak. De deelnemende landen waren Venezuela, Irak, Saoedi-Arabië, Iran en Kuwait.

Een Amerikaanse meidengroep, dat waren de Crystals. Die scoorde in 1963 met dit nummer, The Do Run Run. Achteraf zou het nog opgenomen worden door het Amerikaanse tieneridool. Dat was in 1977. Sean Cassidy nam het toen op en die kwam daarmee nummer 1 in de Amerikaanse hitparade. Het weerbericht. Ja, deze namiddag een afwisseling van wolken en opklaringen. Er kan ook wat motregen of plaatselijk een bui vallen. Het is wel vrij zacht, met maxima tot 24 graden. Morgen dan is het meestal zonnig, met lokaal nevel of mist die wel snel zal verdwijnen. Het wordt morgen 26 graden. Morgenavond en nacht trekt er een storing van west naar oost over het land en er is daarbij ook kans op onweer. De dagen daarna worden wisselvallig en frisser, nog 18 graden. Pas in het weekend zou het een beetje droger worden.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Michael Jackson en Beat It. Overmorgen woensdag draait in Cinema Paradiso in Diest de film Marinka. In Oost-Oekraïne zien jeugdvrienden hun levens gewelddadig ontsporen door een verschuivende frontlijn. Tickets hiervoor kan je online bestellen via Cinema Paradiso of ze zijn ook verkrijgbaar via Den Amer. En vrijdag en zaterdag opent het KVT met Play It Again, Sam, het nieuwe seizoen in zijn theater in Diest. Vrijdag en zaterdag telkens om 8:30. En aanstaande zondag vindt in Park Schoonhoven in Aarschot een dogfestival plaats, tussen 9 en 5. Je kan er terecht aan kraampjes met hondenspullen, er zijn ook demonstraties en je kan ook een tekening van je hond laten maken. De toegang is er trouwens helemaal gratis. En nu muziek van de Weather Girls. Ja, zo'n vaart zal wel niet lopen, zeker. It's raining, man.
1: Hi, hi. We're your Weather Girls.

0: gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Toyota Garage Wouters. Liersesteenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
2: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
7: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
8: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
9: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Uit het begin van de jaren 80, deze No Tengo Dinero, dat was Rigiera. En daarmee is het bijna 3 uur gaan worden, zometeen het nieuws, maar we hebben nog wat hoor, vooraleer dat het zover is. Onder meer een aantal Great Balls of Fire.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het Agentschap Wegen en Verkeer voert tot en met 18 september definitieve herstellingen uit aan het fietspad en de rijweg op het traject Westelse Baan Ernest Klaasstraat in Averbode. Er komen tijdelijke lichten en een omleiding voor fietsers. Eerder werden delen van het fietspad en de rijweg al tijdelijk hersteld. Een aannemer werkt de zones nu definitief af. Er worden greppels hersteld, boordstenen en delen van het fietspad en ook de rijweg wordt op 4 locaties aangepakt met lokale funderings- en betonwerken. Nadien een nieuwe asfaltlaag en lokale wegmarkeringen. De werken vinden plaats op het fietspad richting Westerlo tussen het kruispunt met de Vorststraat en het kruispunt met de Melkerijstraat en de Judocus Pauwelslaan. Op de rijweg richting Zichem tussen de Heidedijk en de Vorststraat ter hoogte van het B&B Hotel en op de rijweg richting Westerlo ter hoogte van de huisnummers 15, 17, 31 en 43. Er geldt een tijdelijke verkeersregeling met lichten en fietsers moeten dus in beide richtingen een omleiding volgen via Vorststraat, Park ter Heide, Dennelaan, Prins de Merodelaan en de Judocus Pauwelslaan. Hou er rekening mee. Voetbalclub HSC Beringen zal dit seizoen niet meer in actie komen. De club die al sinds zijn opstart veel vragen oproept, had in zijn eerste twee matchen al meteen forfait gegeven. Het circus moet stoppen, klinkt het bij Voetbal Vlaanderen. De multisportvereniging werd in april met grote ambities opgericht. HSC Beringen wilde een voetbal- en rugbyclub worden die vanuit het Beringse Mijnstadion sport toegankelijk wilde maken. In het voetbal wilde men meteen competitie spelen. Het eerste mannenteam van HSC Beringen zou uitkomen in vierde provinciale. Het eerste vrouwenteam in tweede provinciale, maar de opstart riep al vragen op. De Nederlandse bestuurders van de club bleven in de schaduw en het Amerikaanse bedrijf Hybern, dat genoemd werd als hoofdsponsor, bleek onbereikbaar.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Zuijekerk in West-Vlaanderen is protest uitgebroken tegen de start van de Ventiluswerken. Die nieuwe hoogspanningslijn moet elektriciteit van de windmolens op zee naar het binnenland brengen. Een deel van de lijn komt onder de grond, maar buurtbewoners zijn vooral ongerust over het deel boven de grond, dat de stralingen hen ziek zouden maken. Frankie Snaat heeft een boerderij op het traject.
5: Wij een symbolisch aanduiden dat het niet kan dat Elia met de werken begint, terwijl alle procedures nog bij de rechtbanken zitten. Het Westplan zit nog bij de Raad van State, de bouwverhuizingen zitten nog bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat kunnen we totaal niet begrijpen, dat men achter niets kijkt, dat men zo doet alsof alles kan, dat alles normaal is voor hen heer en meester zijn.
4: Netbeheerder Elia begrijpt het protest, maar zegt dat de werken nodig zijn in het algemeen belang. De Russische aanval van gisteren op een Oekraïnse trein moest bondgenoten van Oekraïne bang maken, zodat ze minder naar daar reizen en ze Oekraïne minder zouden steunen in de oorlog. Dat zegt de Europese vice-commissievoorzitter Kaya Kallas. Op de trein sloeg een Russische drone in, maar mogelijk was een andere trein in de buurt met daarin hooggeplaatste buitenlanders het echte doelwit. Op het Italiaanse eiland Sicilië kunnen er vanmiddag geen vliegtuigen landen omdat de vulkaan de Etna weer actief is. Er is een aswolk tot 4 kilometer hoog gemeten. Daarom geldt daar sinds vandaag code rood. In augustus werden nog honderden vluchten geschrapt door een uitbarsting van de Etna. Vanmiddag nog grijs en wat regen, later opklaringen bij 23 graden. Morgen vrij zonnig, later in de namiddag en avond meer wolken en regen. We halen rond 26 graden. Vanaf woensdag wisselvallig, soms regen en nog zo'n 19 graden.

0: Dan Hartman, een instant replay. En dat is mooi samengevat, want wij zijn ook toe aan het tweede gedeelte van onze siesta.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Welkom terug allemaal, we zijn blij dat u erbij bent. En Blondie blijkbaar ook.

0: zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
2: Solar Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: Drie sterke argumenten, één keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5.000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september. Met exclusieve aanbiedingen op het hele gamma. Ga langs bij je Opel verkooppunt. Voorwaarden op opel.be.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

0: Met deze Gila zaten we ergens aan het einde van de jaren 70 met dit nummer Bend Me, Shape Me.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: Een schatrijke 47-jarige man uit Singapore ondervond aan den lijve dat je partner overladen met peperdure cadeaus wel leuk is, totdat de relatie op de klippen loopt. Na een pijnlijke breuk probeerde hij voor ruim 318.000 euro aan uitgaven terug te vorderen van zijn ex. De man is een succesvolle zakenman en directeur van een groot logistiek bedrijf. En hij werd in 2019 tot over zijn oren verliefd op een stewardess die hij tijdens een vlucht had leren kennen. Pas 3 jaar later kregen de twee een relatie. Deze relatie duurde ongeveer 1 jaar en in die tijd speelde geld geen enkele rol voor de man. Hij legde zijn nieuwe vlam flink in de watten en kocht het ene na het andere dure cadeau voor haar. Totdat hun liefdesavontuur strandde. De man verdacht de vrouw van overspel, waarna het koppel hun relatie heeft verbroken. Het liefdesverdriet van de man sloeg al snel om in wraak. Hij besloot naar de rechter te stappen om al het geld terug te eisen dat hij aan haar had uitgegeven. En dat gaat dus om zo'n 318.000 euro. Volgens de man waren het geen cadeautjes, maar sloot hij rentevrije leningen met haar af. Leningen waar zij, volgens hem, zelf om zou gevraagd hebben. Maar de vrouw ontkende dat allemaal. De rechter veegde ook alle eisen van de man meteen van tafel. En de rechter sloot zijn vonnis af met een citaat uit een toneelstuk uit de 17e eeuw. Dat waren deze woorden: er bestaat geen grotere hoede of wraakzucht dan die van een afgewezen minnaar.
2: Siesta! Jan de Groot!
0: En ik vrees zo'n beetje dat die rechter inderdaad gelijk heeft.

0: was Aha met The Sun Always Shines on TV. En vandaag schijnt ze toch ook een beetje buiten. En het is aangenaam warm, hè? Het wordt zo'n 24 graden vandaag. En weet je wat ook warm is? Een kopje koffie.
1: Nee, de koffie!
0: Ja, daar zijn we nu weer aan toe. Koffiepauze bij Radio Demerstad. Ik hoop dat u er allemaal kan van meegenieten. Kom er gezellig bij. We gaan koffie drinken tijdens de komende drie plaatjes. We beginnen met de Tremolo's. Hier komt...

Christina Aguilera en A Genie in a Bottle. Aanstaande vrijdag draait in Cinema Paradiso in Diest de zebrafilm The Beloved. Een filmregisseur biedt bij zijn dochter Emilia een rol aan onder het mom dat hij haar vastgelopen acteercarrière weer op de rails wil zetten. Vrijdagavond om 8 uur deze film. En zaterdag en zondag organiseert voetbalclub TW 3000 in zaal Jongenschool in Tieltwingen pastadagen. Zaterdag gaat de keuken daar open om 5 uur, zondag om 11:30 en om 5 uur. En aanstaande zondag kunnen kinderen van 5 tot 12 jaar in huizen Ernest Klaas in Zichem ravotten met de witte. Ze kunnen er brood bakken in een echte vuuroven. Dat kan op 3 tijdstippen aanstaande zondag om 1, 2 en 3 uur.

0: Droom jij al van je volgende grote reis? Lapland, Zuid-Afrika, Sri Lanka of zelfs Antarctica? Bij Herbots Reizen zijn onze groepsreizen voor 2027 nu klaar om ontdekt te worden. Kom op zaterdag 26 september naar onze gratis infonamiddag. Ontdek de reisprogramma's en ontmoet de mensen die je reis persoonlijk gaan begeleiden. Wacht niet te lang, want we houden onze infomomenten, net zoals onze groepen, kleinschalig. Reserveer daarom nu gratis je plaats op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
1: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
2: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel. 0475 34 96 72.
3: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
4: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Toyota Garage Wouters, Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. En bestem de vlam

Belgisch werk. En ja, er bestaat ook een Vlaamse versie van Paul Severs. Ik ben verliefd op jou. Dit was Octopus. En I'm so in love with you. En daarmee is het bijna 4 uur gaan worden. Zometeen is er Chris van Opstal met de spits na 4 uur. Blijf dus zeker bij Demerstad. Wij sluiten af met Liquid Gold. And Dance Yourself Dizzy. Tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Op de campus van Hogeschool PXL is een nieuwe fiets- en voetgangersbrug geplaatst. De brug loopt over de Demer en moet ervoor zorgen dat studenten de rivier veilig over kunnen. De brug maakt deel uit van de verdere vernieuwing van de PXL campus. De 11e Liniestraat in Hasselt ligt er nog een beetje bij als een werf, maar binnen een goed jaar zal de campus er anders uitzien. Er is inmiddels een nieuwe fiets- en loopbrug over de Demer gezet. Die brug vormt een onderdeel van de vernieuwing van de site. De brug zal binnenkort gebruiksklaar zijn, maar het is slechts een van de vele werken die de komende maanden op de site van PXL plaatsvinden. Woonmaatschappij Deilendal in Leuven dreigt volgend jaar met een tekort van 3 miljoen euro te zitten. De Leuvense woonmaatschappij kampt al langer met financiële troubles. Volgens de CDMV-bestuurders kan Deilendal het tekort opvangen door vanaf volgend jaar enkele woningen te verkopen. Zo wil de woonmaatschappij vermijden dat ze honderdduizenden euro's aan rente gaat moeten betalen op een dure lening. Maar dat mag niet van Vlaams minister van Wonen Melissa de Pratere. Volgens CD&V moet vooruit ook meer druk uitoefenen op partijgenoten de Pratere.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De gemeente Machelen in Vlaams-Brabant is getroffen door een cyberaanval, vorige vrijdag al. Alle gemeenteloketten zijn voorlopig dicht. Burgemeester Jean-Pierre de Groef.
5: Een medewerker van de gemeente kreeg een mail die zogezegd van de brandweer was. Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij besloten van alle systemen stil te leggen tot we zeker zijn dat er niets van onze gegevens naar buiten is gekomen. Het is ook zo gelukkig waren we heel snel bij, dus dat betekent dat er weinig kans is dat er dingen gelekt zijn.
4: Inwoners kunnen voorlopig alleen hun rijbewijs of paspoort ophalen bij de gemeente. Het werkt nu samen met experts om het probleem op te lossen. In de Schotse Hoogland is een grote zoekactie opgestart naar een vermiste Britse prof aan de KU Leuven. Hij is 45. De prof werd gisteren voor het laatst gezien toen hij een bergwandeling wou maken. 'S Avonds keerde hij niet terug naar zijn hostel. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op om zich te melden. En in Zwitserland opent het gerecht een onderzoek naar de Nederlandse buschauffeur die donderdag een zwaar ongeval had met een reisbus. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven. 40 anderen raakten gewond, onder wie ook de chauffeur. Het gerecht verdenkt hem van dood door nalatigheid. Vanmiddag nog grijs en wat regen. Later krijgen we opklaringen bij 23 graden. Morgen vrij zonnig. Later in de namiddag en avond meer wolken en regen. We halen rond 26 graden. Vanaf woensdag wisselvallig, soms regen en nog zo'n 19 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Allee, het school is al 14 dagen terug bezig, maar dit is een speciale afdeling natuurlijk. Hè? Ja, de Rock'n'Roll High School van de Ramones uit 1980. Een hele goede middag allemaal. En we zitten in een nieuwe aflevering van De Spits. Ja, de Gunter die geniet nog van een paar dagjes vakantie. Het is hem gegund. Chris van Opstal. U zal het met mij moeten stellen, dus tot nu of 6. Hier is Clo-Clo-Clo-François.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders. Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
4: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
5: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot. Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, diest.
8: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering. Jara!

Ja, dat is waar. Glaasje champagne, kan er dan nog af? Ik denk het wel. Ja, glass of champagne was dat. Van Sailor in 1976. Eens even in onze kalender kijken. Want zondag 20 september, dat is aanstaande zondag. Tussen 13 en 18 uur vindt op het Heldenplein in Tessenderlo. Nee, ik moet eigenlijk... Tessenderlo-Ham. Ik ben er nog niet gewend. In Tessenderlo-Ham, dus op het Heldenplein, vindt een vintage markt plaats. Standhouders die kunnen zich nog melden via iloket.tessenderlo-ham.be. Ik weet niet of het nog kan, of u zich nog kan inschrijven. Het zal krap zijn.

Ja, ja, het was een beetje op de rand hoor. 1959, 1960. Danny and the Juniors at the Hop. En dan zeggen wij altijd hop, hop, hop. Laat het vooruit gaan. Maar dat mag een beetje vooruit gaan in deze spits. Hier bij Radio Demmerstad. Met nu Belgische popmuziek van de Kreuners. Walter en de Zijnen. In betere jaren 1990. Het is nu of nooit.

0: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
2: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
1: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.

Ja, maar ja, dat zeggen er wel eens meer natuurlijk. Shaken Stevens, You Drive Me Crazy. Het was de opvolger voor This Old House, zijn allereerste hit waarmee hij scoorde. Ja, die Shaken Stevens, heel populair in het begin van de jaren 80. Ze noemden hem de Elvis uit de jaren 80. Maar de echte Elvis-fans waren daar niet zo blij mee.

Ja, je kan het maar vragen natuurlijk, hè. De Child Lights waren dat en Have You Seen Her? De brave ziel was gewoon zijn lief kwijt en hij moest toch even gaan vragen of iemand haar gezien had. Dan kon hij het misschien nog goed maken. Ja, en wat doe je dan? Als je de mensen moet tegenhouden, dan zeg je Ela, heb jij iets gezien?

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er zitten opnieuw meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan 1,5 uur op de bus van en naar school. Het zijn er nu bijna 2400, bijna 500 meer dan vorig jaar, dat meldt De Lijn. Woordvoerder Jens van Herp.
4: Dat is zo omdat er met hetzelfde budget ook meer kinderen moeten worden vervoerd. Dat gaat over, kunnen we op die hoek gaan staan met onze bus in plaats van op die hoek? Want dan schaven we misschien tientallen seconden van de reistijd om er toch maar voor te zorgen dat de ritten korter worden. We moeten gewoon erkennen dat met de wetgeving die er is en het budget de situatie niet eens drastisch zal verbeteren.
3: Over 2 jaar wordt het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs hervormd. In Wijnegem bij Antwerpen is een bromfietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen, dat meldt de lokale politie. Het slachtoffer is een man van 26. Hij kwam onder de vrachtwagen terecht toen die wou inslaan. De bestuurder van de vrachtwagen was in shock. Ook hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Machelen in Vlaams-Brabant is getroffen door een cyberaanval vorige vrijdag al. Alle gemeenteloketten zijn voorlopig dicht. Burgemeester Jean-Pierre de Groef.
5: Een medewerker van de gemeente kreeg een mail die zogezegd van de brandweer was. Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij besloten van alle systemen stil te leggen tot we zeker zijn dat er niets van onze gegevens naar buiten is gekomen. Het is ook zo gelukkig, waren we er heel snel bij, dus dat betekent dat er weinig kans is dat er dingen gelekt zijn.
3: Inwoners kunnen voorlopig alleen hun rijbewijs of paspoort ophalen bij de gemeente. Het werkt nu samen met experts om het probleem op te lossen. In Schotland is een proef van de KU Leuven vermist, een Brit van 45. Hij is op vakantie in de Schotse Hooglanden. Hij vertrok gisteren voor een wandeling en keerde 's avonds niet terug. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning en is een grote zoekactie gestart. In Duitsland, net over de grens met Nederland, zijn 3 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het vliegtuigje was opgestegen in Hilversum in Nederland, maar stortte nadien neer. De 3 slachtoffers waren de enige inzittenden. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. En op het Italiaanse eiland Sicilië kunnen er vandaag geen vliegtuigen landen op de luchthaven van Catania, omdat de vulkaan de Etna weer actief is. Er is een aswolk tot 4 kilometer hoog gemeten. Daarom geldt daar sinds vandaag code rood. In augustus werden nog 100 vluchten geschrapt door een uitbarsting van de Etna. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en droog. Morgen begint de dag zonnig. In de namiddag meer wolken met maxima tot 28 graden. De volgende dag wisselvallig en koeler tot 20 graden.

0: Een hele goedemiddag, het is 7:05, deel 2 van De Spits. We zijn net begonnen met Gilbert O'Sullivan, net na 5 uur. En het nummer heette inderdaad Get Down, Get Down.
1: Chris van Opstal, De Spits.
0: Tot 6 uur, en dan zeg ik I Wanna Stay With You. Het zijn Gallagher en Lyle.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders. Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com. Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
2: Solar Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
3: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

valt mij op dat er wat afgewandeld wordt de laatste weken. Maar ja, het is natuurlijk ook de ideale wandelperiode. Zo kan ik je alvast vertellen dat zondag 20 september Natuurpunt Aarschot vanuit een akker in Drillaar een trage wegenwandeling organiseert. Er zijn verschillende afstanden van 5 tot 20 kilometer en er zijn ook hondenwandelingen, woef woef, bier- en wijnwandelingen en een fotozoektocht voor kinderen. Je vindt meer informatie op natuurpunt.be en daardoor klikken naar

Scratch and Why Did You Do It? Ondertussen, ja, niet zo goed nieuws lezen we, want de voedselprijzen zijn de laatste maanden wereldwijd gestegen tot het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Granen, suiker en plantaardige oliën werden duurder, aangewakkerd door de zorgen over droogte en ja, de oorlogen rond de Zwarte Zee en de Persische Golfen. Ja, de verwachting is, de prijzen gaan verder stijgen. Ik had u liever goed nieuws gebracht.

Ja, de Fortunes waren dat. En you've got your troubles, I've got mine. En zo hebben we allemaal natuurlijk onze probleempjes. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Alleen is het kruis bij de ene wat zwaarder dan bij de andere. Dat is ondertussen ook wel geweten. Ik neem u mee naar 1980 in de spits met Brothers Johnson. En hier is Stamp.

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest. De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober, telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

heb nog iets leuks voor de mensen die honden hebben en die van hun hond houden. Want aanstaande zondag 20 september tussen 9 en 17 uur vindt in Park Schoonhoven, dat is in Aarschot, in Oschot, een dogfestival plaats. Ja, er zijn daar kraampjes met hondenspullen. Je kan er demo's zien en je kan een tekening van je hond laten maken. En er staan ook food trucks. Ja, met ook lekkers voor honden. Dat zijn dus eigenlijk dogtrucks dan, hè.

Guus Meeuwis en Van Gant en Per Spoor, Kedenke Ding. Toen ik het groepje voor de eerste keer hoorde en toen ik het hoorde afkondigen in Nederland, verstond ik Guus Meeuwis en Fazant. Ik dacht maar wie noemt dat? Maar ja, nee, dat had ik dus verkeerd begrepen. Guus Meeuwis en Van Gant en Per Spoor. Zometeen, dan is het tijd voor de Willem na 6 uur. Ik heb hier nog de Youth Corporation en Rock the Boat.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er zitten opnieuw meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan anderhalf uur op de bus van en naar school. Het zijn er nu ruim 2300, dat meldt de Lijn. Woordvoerder Jens van Herp.
4: Dat is zo omdat er met hetzelfde budget ook meer kinderen moeten worden vervoerd. Dat gaat over, kunnen we op die hoek gaan staan met onze bus in plaats van op die hoek? Want dan schaven we misschien tientallen seconden van de reistijd om er toch maar voor te zorgen dat de ritten korter worden. We moeten gewoon erkennen dat met de wetgeving die er is en het budget de situatie niet eens drastisch zal verbeteren.
3: De politiek heeft een hervorming aangekondigd, maar die komt er pas over 2 jaar. In Wijnegem bij Antwerpen is een bromfietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen, dat meldt de lokale politie. Het slachtoffer is een man van 26. Hij kwam onder de vrachtwagen terecht toen die wou inslaan. De bestuurder van de vrachtwagen was in shock, ook hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Vanaf 1 oktober stijgen de sociale energietarieven. Dat is het voordelige tarief dat mensen betalen die een leefloon krijgen. Tegenover de voorbije 3 maanden komt er voor elektriciteit gemiddeld 7% bij, voor aardgas 11%. Energie-expert Kenneth van Zina.
5: De energiemarkt heeft het moeilijk. Je ziet elke dag opnieuw die prijs van energie, zeker aardgas, die zie je elke dag opnieuw stijgen. Dat gaat de consument voelen, maar dat moet de kracht natuurlijk ook doorrekenen aan de mensen die beroep kunnen doen op een sociaal tarief. Dus zolang dat die geopolitieke spanningen verder oplopen, dan gaan we die prijsstijging ook de komende weken en maanden waarschijnlijk nog terug zien komen.
3: In Duitsland, net over de grens met Nederland, zijn 3 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het vliegtuigje was opgestegen in Hilversum in Nederland, maar stortte nadien neer. De 3 slachtoffers waren de enige inzittenden. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. In Oostzee, bij Polen, heeft het Poolse leger een Russische militaire drone gevonden. Dat meldt de Poolse minister van Defensie op X. Volgens de minister gaat het om een onbemande drone. Opvallend, er werd wel geen schending van het luchtruim geregistreerd. Vermoedelijk is de drone afgedreven. Experts onderzoeken nu of de drone nog explosieven heeft. En goed nieuws voor de fans van de Britse rockband Oasis, want er komt een nieuwe wereldtournee aan. Dat hebben de broers Liam en Noel Gallagher aangekondigd op sociale media. De groep trekt onder meer door het Verenigd Koninkrijk, Europa en de Verenigde Staten. Naar België komen ze niet, naar Frankrijk en Nederland wel. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en droog. Morgen begint de dag zonnig. In de namiddag meer wolken met maxima tot 28 graden. De volgende dagen wisselvallig en koeler tot 20 graden.

0: muziek uit de rockopera Tommy. Dat waren de Who niet, want die maakten het origineel. Maar dit was de cover van de New Seekers, Spinball Wizard en See Me, Feel Me. En daarmee openden we op deze maandag 14 september. Welkom bij Radio Demerstad en dank je Chris voor de spits.
1: Van 6 tot 8 met

0: Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart met een interessante voorwaardelijke overnamebonus en de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Er is al een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amen.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D inhalen.
2: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
8: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
7: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
9: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: De mannen van Duran Duran voor de fans. 26 oktober komen ze naar de ING Arena in Brussel. Dit was nog eens die hele dikke hit. Dat was de Reflex uit de 80s. En het is nogal een gebeuren van trainerwissels. Zeker in vierde provinciale van de provincie Brabant. Want de trainer van Waanrode heeft de club verlaten en gaat de andere oorden opzoeken, namelijk bij Sporting Molenbeek. We gaan eens horen bij de voorzitter van Waanrode, Rudy Stok. Rudy, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, plots zonder trainer. Vertel eens, wat is er gebeurd?
1: Ja, we weten het ook een beetje zelf niet, maar wij denken dat Christophe misschien meer goed was en meer gelukkig voelde in de veld. We weten het zelf niet, dus we zijn nog maar 3 wedstrijden verder.
0: Ja.
1: Natuurlijk, er kwam een vacature vrij in Molenbeek en hij heeft daar gesolliciteerd, denk ik. Dus, maar ik wist het van vrijdag, dus ze hebben me vrijdag komen zeggen, spelers van Molenbeek, dat hij daar getekend had. En dus daar stond ik wel verbaasd van.
0: Ja.
1: Want hij had me nog beloofd de week ervoor dat hij niet naar Molenbeek ging gaan. Dus,
0: ja, en dat is dan uiteindelijk toch gebeurd. En hij heeft het jullie gisteren verteld?
1: Hij heeft het feit dat niks verteld. Hij heeft het gewoon gestuurd via bericht.
0: Oh.
1: Dus dat hij zogezegd andere... Ja, niet dat hij naar een andere club ging. Want namiddag zei hij nog altijd dat hij nergens niet getekend had. Dus ik geloofde hem ook. Dus want wij waren ook zeer tevreden. Want bijvoorbeeld we zeggen dat het is echt wel mooie seizoenen gedaan in Waanrode. Dus
0: ja, vorig seizoen, eindronde en dergelijke. En jullie hadden opnieuw die ambitie, hè?
1: Dat is nog natuurlijk logisch. Je komt tweede uit en je hebt 12 transfers gedaan. Dus hopelijk dan natuurlijk dat wij terug voor de eindronde tik aan het gaan, maar hij voelde druk.
0: Ja.
1: We hebben natuurlijk geen druk opgelegd, want ja, titel, we spreken nooit een titel uit. We willen dat ook niet een titel uitspreken. Als wij een eindronde ticket hebben, zijn wij
0: heel tevreden. Ja. En hoe moet het nu verder? Voorlopig zonder trainer?
1: We gaan kijken. We zijn nu, vandaag hebben een vergadering. We gaan alles intern bespreken en we gaan bekijken wat
0: de opties zijn.
1: Wat verder gaat.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Misschien gebeurt er, is er een trainer intern, misschien is het buitentern. Natuurlijk, nu begint iedereen ook zijn vacature te sturen natuurlijk.
0: Hè. Oh ja, dus er zijn kandidaten die binnenkomen bij jullie.
1: Ja, dat komen we.
0: Dan moeten jullie het bekijken en dan horen we natuurlijk wel wie het eventueel wordt als opvolger van Christophe. Maar voor volgend weekend zal het misschien nog wat snel zijn.
1: Ja, volgend weekend gaan we nog niet. We gaan nog niet kijken, dus we gaan kijken. We gaan
0: rustig de tijd nemen.
1: En we zijn de week erop zijn we vrij, dus we hebben even tijd.
0: Ja, dus binnen een weekje of twee zullen we meer duidelijkheid krijgen.
1: Heel waarschijnlijk.
0: Oké. Okay. Goed, Rudy, ik wens je succes met de zoektocht naar een nieuwe trainer. En dank om even toelichting te geven.
1: Graag gedaan.
0: Goedenavond, hè. Dag. Dat was Rudy Stok, de voorzitter van Waanrode, waar Christophe van Roelen niet langer trainer is, maar hij wordt de nieuwe coach van Sporting Molenbeek uit de E-reeks in de vierde provinciale. En dan nu naar Nederland. De muziek van Spooky en Sue. En de mannelijke helft van het duo Spooky, die eigenlijk Ivan Groeneveld heet, die wordt vandaag 80 jaar. En vandaar nog eens een keertje die nummer 1 hit uit 1974. Spooky en Sue en Swingin' on a Star. What?

Nummer 1 in 1992, de Amerikaanse band Mr. Big met To Be With You. Niet te verwarren met de Britse band met dezelfde naam, want die was actief in de jaren 70 en had een radiohitje met de Romeo. Maar dat waren dus totaal andere mannen natuurlijk. Als je de oude Tiense baan in Scherpenheuvel passeert, dan zie je momenteel ongetwijfeld de opbouw voor het festival Low for Life. Want het is zover, hè? Vrijdag en zaterdag aanstaande op dat festivalterrein. Nieuwe editie van Low for Life. Met vrijdag onder andere optredens van Niels de Stadsbader, Meteor, Direct en Milk Inc. En zaterdag onder andere Aaron Blommaert, Berre, Jasper Steverlink, Remo van het Groene Woud en Top of the Bill Clouseau. Het volledige programma en voor tickets kan je terecht op de website lowfullife.be. En zoals je weet is of gaat de opbrengst naar het onderzoek van de spierziekte ALS. Dat is dus vrijdag en zaterdag de moeite in Scherpenheuvel voor Low for Life. En vrijdag en zaterdag opent het toneelseizoen voor het KVT met de opvoering van Play It Again, Sam van Woody Allen. 8:30 vrijdag en zaterdag in het KVT Theater in Diest. Alle info op kvt.be. En nu naar de band Aha, want frontmanzanger Morken Harket die wordt vandaag 67.

En Mr. Tony Ronald, een Nederlander die begin jaren 70 een dikke hit had met deze Help, Get Me Some Help. Leuk om nog een keertje terug te horen. De man is intussen helaas wel overleden. Je kan naar de film deze dagen. Morgenavond in het Lo, in de Senderlo, kan je gaan kijken naar de film Julian. En alle info op vrijetijds.tesenderlo-ham.be. In de Bogaard in Sint-Truiden kan je morgenavond om 7:15 naar de zebrafilm Omaha. Nadat hij zijn vrouw heeft verloren en uit zijn huis is gezet, maakt een vader zijn twee kinderen onverwachts wakker en neemt ze mee op reis. Omaha morgen in Sint-Truiden en kan je er daar niet bij zijn. Omaha wordt ook donderdagavond vertoond in de UGC Cinemas in Aarschot om 8:00. Dat is voor de filmliefhebbers natuurlijk. En nu neem ik je mee naar de 80's, midden van de 80's, met de Duitse Sandra. Een productie van producer Michael Cretu, met wie ze later ook nog zou trouwen. En een nummer 1 hit werd het wel in het midden van de 80's voor deze Sandra. I'll never be Maria Magdalena.

0: schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
4: Droom jij al van je volgende grote reis? Lapland, Zuid-Afrika, Sri Lanka of zelfs Antarctica? Bij Herbots Reizen zijn onze groepsreizen voor 2027 nu klaar om ontdekt te worden. Kom op zaterdag 26 september naar onze gratis infonamiddag. Ontdek de reisprogramma's en ontmoet de mensen die je reis persoonlijk gaan begeleiden. Wacht niet te lang, want we houden onze infomomenten net zoals onze groepen kleinschalig. Reserveer daarom nu gratis je plaats op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
2: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Ja, dat was de tijd van de Deutsche Neue Welle. Ja, dat was ook in die periode, maar dit was Belpop natuurlijk. Hè, van de eigen bodem, de twee Belgen met Operation Coup de Poing. Dit weekend van, even kijken, zaterdag en zondag organiseert voetbalclub Tieltwingen, TW 3000, in het jongensschool in Tieltwingen, pastadagen. Zaterdag is de keuken open vanaf 17 uur. En zondag vanaf 11:30 en nog eens vanaf 17:00. Je kan inschrijven via de website tw3000.be. En laat het jullie vooral smaken. En nu wat rust op de radio. Een van mijn favoriete liedjes. Dit is Jessica Fokker met How Will I Know?

Ja, hoe zal ik jou herkennen? How will I know who you are? Dat was de vraag die Jessica Fokker zich stelde. En dat was een radiohitje eind van de jaren 90. Hou je van wandelingen, dan heb ik wel een paar tips. Zondag de 20e vanaf 8 uur 's ochtends organiseert Natuurpunt Aarschot vanuit Den Akker in Rillaar een trage wegenwandeling. Je kan opteren voor 5, 10, 15 of 20 kilometer. Er zijn ook hondenwandelingen, bier- en wijnwandelingen en een fotozoektocht voor kinderen. Meer info op de website natuurpunt.be. En aan schapenboerderij Het Nijswolkje in Rillaar vertrekt zondagochtend om 8:30 ook een ochtendwandeling. Bij aankomst staat er een ontbijt te wachten met producten van eigen streek en de deelname is gratis. Je kan je inschrijven bij de Landelijke Gilde van Rillaar. Het nieuws van 7 komt er alweer aan. En daarna hebben we nog een uurtje met nog heel veel in petto. Dus blijf er gezellig bij. Tot zo!

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Er zouden 50 nieuwe banken moeten komen in Aarschot en de deelgemeente, toch als het van de CD&V-fractie afhangt. De grootste oppositiepartij in de stad vindt het belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een simpele bank is volgens CD&V dan ook een kleine investering in de strijd tegen eenzaamheid. Daarnaast is het ook gewoon handig voor wie een fiets- of wandeltocht maakt. Om de lijst met mogelijke locaties samen te stellen, doet de partij een beroep op inwoners. Er is bijvoorbeeld al een kronkelbank naast de Demer in Langdorp en dat is ondertussen een gekend ontmoetingspunt. Maar ja, zoals het zo vaak gaat, het is dus een voorstel van de oppositiepartij CD&V in Aarschot. En dan is het nog maar de vraag of er iets van komt natuurlijk. En dan hebben we ook nog nieuws uit Limburg. Bokrijk is voor de vierde keer door UNESCO erkend als expertiseorganisatie voor immaterieel cultureel erfgoed. Daarmee mag het domein ook de komende jaren internationaal advies en expertise delen over onder meer vakmanschap, tradities en rituelen. Bokrijk onderzoekt en documenteert historische technieken en probeert die kennis door te geven. Dat gebeurt onder meer via demonstraties, opleidingen en samenwerkingen met ambachtslieden en ontwerpers.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er zitten opnieuw meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan anderhalf uur op de bus van en naar school. Het zijn er nu ruim 2300, dat meldt de Lijn. Woordvoerder Jens van Herp.
5: Dat is zo omdat er met hetzelfde budget ook meer kinderen moeten worden vervoerd. Dat gaat over, kunnen we op die hoek gaan staan met onze bus in plaats van op die hoek? Want dan schaven we misschien tientallen seconden van de reistijd om er toch maar voor te zorgen dat de ritten korter worden. We moeten gewoon erkennen dat met de wetgeving die er is en het budget de situatie niet eens drastisch zal verbeteren.
4: De politiek heeft een hervorming aangekondigd, maar die komt er pas over 2 jaar. In Weinigem bij Antwerpen is een bromfietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen, dat meldt de lokale politie. Het slachtoffer is een man van 26. Hij kwam onder de vrachtwagen terecht toen die wou inslaan. De bestuurder van de vrachtwagen was in shock, ook hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Vanaf 1 oktober stijgen de sociale energietarieven. Dat is het voordelige tarief dat mensen betalen die een leefloon krijgen. Tegenover de voorbije 3 maanden komt er voor elektriciteit gemiddeld 7% bij, voor aardgas 11%. Energie-expert Kenneth van Sina.
6: De energiemarkt heeft het moeilijk. Je ziet elke dag opnieuw die prijs van energie, zeker aardgas, die zie je elke dag opnieuw stijgen. Dat gaat de consument voelen, maar dat moet de kracht natuurlijk ook doorrekenen aan de mensen die beroep kunnen doen op een sociaal tarief. Dus zolang dat die geopolitieke spanningen verder oplopen, dan gaan we die prijsstijging ook de komende weken en maanden waarschijnlijk nog terug zien komen.
4: In Duitsland, net over de grens met Nederland, zijn 3 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het vliegtuigje was opgestegen in Hilversum in Nederland, maar stortte nadien neer. De 3 slachtoffers waren de enige inzittenden. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. In Oostzee, bij Polen, heeft het Poolse leger een Russische militaire drone gevonden. Dat meldt de Poolse minister van Defensie op X. Volgens de minister gaat het om een onbemande drone. Opvallend, er werd wel geen schending van het luchtruim geregistreerd. Vermoedelijk is de drone afgedreven. Experts onderzoeken nu of de drone nog explosieven heeft. En goed nieuws voor de fans van de Britse rockband Oasis, want er komt een nieuwe wereldtournee aan. Dat hebben de broers Liam en Noel Gallagher aangekondigd op sociale media. De groep trekt onder meer door het Verenigd Koninkrijk, Europa en de Verenigde Staten. Naar België komen ze niet, naar Frankrijk en Nederland wel. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en droog. Morgen begint de dag zonnig. In de namiddag meer wolken met maxima tot 28 graden. De volgende dagen wisselvallig en koeler tot 20 graden.

0: Uit Duitsland. Het was een dikke hit in 1980. It's a Real Good Feeling opende meteen deel 2 van de show. En zo krijg je een beetje een goed gevoel. Dat doet wel deugd, zeker op een maandag hier bij Demerstad. Gaan wij nog een uurtje door.
1: Van 6 tot 8 met Willem de Groot.
0: En de volgende mannen zijn aanstaande zaterdag top of the bill op Loveful Life in Scherpenheuvel. Dit is Clouseau.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
2: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel. 0475-34-96-72.
3: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.

Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelem Halen. V&D Verfgroothandel vind je ook...

Liefde kan alles. Hè. In the Name of Love, dat was een one-hit wonder van een Sharon Redd uit 1983. Ook alweer een hele tijd geleden. Nadien niks meer gehoord van de madame. En heb je thuis een viervoeter, dan heb ik een leuke tip voor jou. Tussen 9 en 5 kan je zondag in Park Schoonhoven in Aarschot naar een echt dog-festival. Je kan er terecht aan kraampjes met hondenspullen en je kan er ook demo's bekijken en een tekening van je hond laten maken. Er staan ook food trucks. De toegang is gratis. En voor de innerlijke mens is er ook wat. De Koninklijke Harmonie Sint Isidorus. Die organiseert in de Sok in Deurne bij Diest zondag een restaurantdag. Je kan smullen tussen 11:30 en 14:00 of tussen 17:00 en 19:00. Op de kaart staan koude schotel, steak, vidé en een vegetarische burger. Maar ook een vispannetje en curryworsten. Meer info op de website khsi.be. En er is nog meer te eten, want zondag tussen 12:00 en 19:00 houdt zaalvoetbalclub Chocudo Aarschot in zaal Aurodenberg een mosselfestijn. Op het menu ook vidé, curryworsten en koude schotel. Meer info op de Facebookpagina van Chocudo Aarschot. En nu naar acteur en zanger Patrick Swayze. Hij overleed 17 jaar geleden in 2009. Was er nog maar 57. En dit komt uit Dirty Dancing. She's

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

De Mama's en de Papa's, vooral bekend van Monday Monday, maar ook dit was een hit, California Dreamin', de band van Mama Cass Elliott en John Phillips. Leuke dingen om te doen met de kinderen. Ja, die hebben we hoor, voor volgend weekend. Wel, zo kan je naar Den Egger in Scherpenheuvel, want zondag om 14:30 en om 16:00 kan of kunnen vooral de kinderen genieten van de Maya-show. Wanneer Emily in slaap valt, verandert haar tuinhuisje in een levensgroot insectenhotel. Inkom naar gelang van de categorie, €19,99 of €24,5. Meer info op studio100.com. En ik heb hier nog wel iets voor de kinderen, denk ik. Zo is er zondag tussen 1 en 6 op het Heldenplein in Ham de ontmoetingsplaats waar jong en minder jong komen genieten van muziek, kermisattracties en een vintage markt. De kinderen die kunnen zich uitleven tijdens de kinderdisco in springkastelen en een grimeerstand. Meer info op tessenderloos-ham.be/hamfeest. Het is daar feest in Ham, volgende zondag voor iedereen, zou ik zeggen. Het is 8:04. Intussen zijn de volleybalmannen eindelijk aan hun volgende EK-wedstrijd begonnen tegen Estland en er moet gewonnen worden. We zijn benieuwd of ze daar ook in slagen. In de eerste set staat het momenteel 10-7 voor de Belgische volleybalmannen. En dit is Boney M.

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com. Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
2: Solar Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: 7 scholen en initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang in Diest zijn als eerste officieel erkend binnen het nieuwe BOA-kader. Met dat systeem neemt de stad voortaan de regie over buitenschoolse opvang en activiteiten. Ook verenigingen en andere vrijtijdsorganisaties zullen vanaf eind september een erkenning kunnen aanvragen. Het gaat om de school voor buitengewoon onderwijs De Bremberg, basisschool De Kleine Prins, Frenetschool De Pit, KSD Voorzienigheid, KSD Sint-Jan Campus Diest en de buitenschoolse kinderopvanginitiatieven Het Klikske en Het Vangnetje. Hun erkenning loopt tot en met december 2031. De stad Sint-Truiden is op zoek naar trouwkoppels voor de grote slotshow van de Trudo-feesten. Voor de spectaculaire slotshow van Theater Tol tijdens die Trudo-feesten op zaterdag 17 oktober zoekt men een tiental trouwkoppels uit Sint-Truiden die willen deelnemen aan een bijzondere act op de Grote Markt. Je hoeft geen tekst te leren of te acteren. Het is een korte scène van maximaal 4 minuten waar je samen op een balkon of in een raamopening staat. Op een voorafgesproken signaal maak je deel uit van het indrukwekkende totaalspektakel. Ja, de generale repetitie is op zaterdag 17 oktober om 13:30 en de liveshow diezelfde zaterdag 17 oktober om 20 uur. Neem contact op via info.evenementen@sintruiden.be.
2: Demerstad Wereldnieuws.
4: Vanaf woensdag gaan de luchtverkeersleiders staken op de luchthaven van Charleroi. Wel enkel 's nachts van 10:00 s'avonds tot 8:00 s'ochtends. Maar dat kan wel impact hebben op de vluchten. Lennart Mervilde van de Liberale Vakbond.
5: De verkeersleiders van Charleroi eisen dezelfde nachtvergoeding als de verkeersleiders van bijvoorbeeld Luik, omdat het verschil momenteel enorm is. De verkeersleiders van andere units ontvangen 60% nachtvergoeding. De verkeersleiders van Charleroi momenteel 2 euro per uur. Dus dat verschil is enorm. We willen dat op zijn minst verkleinen, liefst naar hetzelfde niveau brengen. Maar blijkbaar is de directie daar niet voor reden vatbaar.
4: De stakingen kunnen duren tot 10 oktober. In Middelkerken aan de kust is een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden bij werken. Dat bevestigt de burgemeester. 120 mensen moesten tijdelijk hun woning verlaten. Het was een bom van 750 kilogram. De situatie was na een paar uur onder controle. De mensen konden nadien terug naar huis. En al meer dan 9 miljoen Europeanen hebben gestemd op het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank is het daarom een van de meest succesvolle publieke bevragingen ooit. Als je zelf nog niet hebt gestemd, dan heb je daar nog een week de tijd voor. Je kan kiezen uit 10 verschillende...

0: Silco Autoglas wel.
1: Silco?
2: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
2: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
2: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be.

0: Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mulles in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mulles heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mulles garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be. Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
1: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
0: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info wasserijdeparel.be.
1: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
4: Sterrt je in de ruit van de werkkamionet? Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
5: Voetballiefhebbers, aandacht. Herk de Stad FC speelt zijn tweede thuiswedstrijd van het seizoen. Nu zondag, de 20e september om 14:30. Tegenstander is Hoeselt. Dus Herk de Stad FC Hoeselt, zondag 20 september om 14:30.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
1: Werven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
2: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: Voor meer verf en minder betalen, ga naar VND inhalen.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
5: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
6: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
7: VGT Cooling & Heating Systems. Veldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vanaf woensdag gaan de luchtverkeersleiders staken op de luchthaven van Charleroi. Wel enkel 's nachts van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Maar dat kan wel impact hebben op de vluchten. Lennart Mervilde van de Liberale Vakbond.
4: De verkeersleiders van Charleroi eisen dezelfde nachtvergoeding als de verkeersleiders van bijvoorbeeld Luik, omdat het verschil momenteel enorm is. De verkeersleiders van andere units ontvangen 60% nachtvergoeding. De verkeersleiders van Charleroi momenteel 2 euro per uur. Dus dat verschil is enorm. We wouden dat op zijn minst verkleinen, liefst naar hetzelfde niveau brengen. Maar blijkbaar is de directie daar niet voor reden vatbaar.
3: De stakingen kunnen duren tot 10 oktober. In de haven van Antwerpen is er opnieuw een olielek in het deurgangdok, dat meldt de haven zelf. Het scheepvaartverkeer kan er momenteel niet voorbij. Er zou gelukkig geen olie naar de Schelde afdrijven. Ook in april werd het deurgangdok al eens getroffen door een olielek.

En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam last een pauze in. Ze zal het komende schaatsseizoen niet in actie komen. Dat heeft ze zelf laten weten op sociale media. Leerdam is Olympisch kampioen op de 1000 meter. Na de Spelen twijfelde ze al over haar toekomst. Ze voegt er wel aan toe dat het geen definitief afscheid is. Leerdam is 27. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen. Minima rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig. Na de middag zijn er wel meer wolken met maxima tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler. Maxima rond 19 graden.

0: Drie sterke argumenten, één keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. Het Opel Big Event van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele gamma. Ga langs bij je Opel verkooppunt. Voorwaarden op opel.be.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van een persoon en afbraak.

0: Nogent Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Nogent Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

0: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
2: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en lucht kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar.

0: aanpassen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
2: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor van de KU Leuven. Het staat nog niet vast of het zijn lichaam is. De professor is een Brit van 45. Hij vertrok gisteren voor een bergwandeling, maar keerde 's avonds niet terug. De politie zette een grote zoekactie op. De stad Antwerpen zal beter beschermd worden tegen overstromingen door een mobiele waterkeringsmuur. Bevoegd minister Annick de Ridder.
4: We beschermen natuurlijk de stad tegen overstromingen, waarbij we over heel de lengte, 7 kilometer, de bescherming met een meter verhogen. Maar dat gebeurt op sommige plekken met een mobiele KAI-muur. En bij uitzonderlijke weersomstandigheden of hoge waterstanden zal die naar boven gebracht worden. Dat kan manueel, maar dat kan ook als reactie op het stijgende waterpeil.
3: Volgens Amerikaans president Donald Trump zullen Oekraïne en Rusland geen energiedoelen meer aanvallen. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Rusland-experte Caroline van Nune.
5: Het zou in ieder geval een win-win situatie zijn voor iedereen. Niet in het minst voor Donald Trump. Die geeft Oekraïne de schuld voor de hoge dieselprijzen in de Verenigde Staten. Terwijl dat we daarvoor toch eigenlijk naar Iran moeten kijken. Oekraïne wint daarbij omdat de energieinfrastructuur wordt daar al heel de oorlog eigenlijk aangevallen. Oekraïne valt op zijn beurt dan weer Russische oliedepots aan.
3: Oekraïns president Zelensky liet al weten dat hij niet gelooft dat Rusland zich aan de afspraak zal houden. Op het EK volleybal heeft ons nationaal mannenteam zijn derde groepswedstrijd gewonnen. Het werd 1-3 tegen Estland. Ons land springt daardoor naar de tweede plek in hun groep op 1 punt van leider Finland. Morgen nemen ze het op tegen Denemarken. De top 4 van elke groep stoot door. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam last een pauze in. Ze zal het komende schaatsseizoen niet meer in actie komen. Dat heeft ze zelf laten weten op sociale media. Leerdam is Olympisch kampioene op de 1000 meter. Na de Spelen twijfelde ze al over haar toekomst. Ze voegt er wel aan toe dat het geen definitief afscheid is. Leerdam is 27. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen, minimaal rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig, na de middag zijn er meer wolken, maximaal tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maximaal rond 19 graden.

Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan anderhalve euro. In januari was dat nog rond de 75%. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En het ziet er naar uit dat er nog een verdere stijging komt, omdat de prijs van vloeibaar gas opnieuw stijgt, vertelt HLN-journalist Sven Ponsaert.
4: Die stijgt vandaag wel al met 7,4%. En vloeibare verwarmingsproducten wel die volgen op de internationale markten doorgaans nauwgezet elkaar stent. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen lijkt er van grootprijsdalingen niet meteen sprake. Integendeel.
3: In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. In Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor van de KU Leuven. Het staat nog niet vast of het zijn lichaam is. De professor is een Brit van 45. Hij vertrok gisteren voor een bergwandeling, maar keerde 's avonds niet terug. De politie zet een grote zoekactie op. En op het EK Volleybal heeft ons nationaal mannenteam zijn derde groepswedstrijd gewonnen. Het werd 1-3 tegen Estland. Ons land springt daardoor naar de tweede plek in hun groep op 1 punt van leider Finland. Morgen nemen ze het op tegen Denemarken. De top 4 van elke groep stoot door. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen. Minima rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig. Na de middag zijn er meer wolken, maxima tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maxima rond 19 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan anderhalve euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En het ziet er naar uit dat er nog een verdere stijging komt, omdat de prijs van vloeibaar gas opnieuw stijgt, vertelt HLN-journalist Sven Ponsaert.
4: Die stijgt vandaag wel al met 7,4%. En vloeibare verwarmingsproducten, wel die volgen op de internationale markten doorgaans nauwgezet elkaars trend. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen lijkt er van grootprijsdalingen niet meteen sprake. Integendeel.
3: In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. In Bree in Limburg is een groot drugslab ontdekt. Bij de inval kon de politie ook 4 verdachten oppakken. Volgens het parket ging het om een zeer groot lab in een loods. Het is niet duidelijk welke drugs er werden geproduceerd en om hoeveel drugs het gaat. Bij de hacking van de internetbank Revolut zijn de gegevens van 680 klanten gelekt. Onder hen ook 10 klanten uit ons land, dat meldt de bank zelf. Gisteren raakte bekend dat een oplichter zich voordeed als een overheidsinstantie en persoonsgegevens opvroeg via mail. In totaal heeft Revolut zo'n 1 miljoen klanten in ons land. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen, minimaal rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig, na de middag zijn er meer wolken met maxima tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maxima rond 19 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan 1,5 euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En het ziet er naar uit dat er nog een verdere stijging komt, omdat de prijs van vloeibaar gas opnieuw stijgt, vertelt HLN-journalist Sven Ponsaert.
4: Die stijgt vandaag wel al met 7,4%. En vloeibare verwarmingsproducten, wel die volgen op de internationale markten doorgaans nauwgezet elkaar stand. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen lijkt er van grote prijsdalingen niet meteen sprake. Integendeel.
3: In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. In Bree in Limburg is een groot drugslab ontdekt. Bij de inval kon de politie ook 4 verdachten oppakken. Volgens het parket ging het om een zeer groot lab in een loods. Het is niet duidelijk welke drugs er werden geproduceerd en om hoeveel drugs het gaat. Bij de hacking van de internetbank Revolut zijn de gegevens van 680 klanten gelekt. Onder hen ook 10 klanten uit ons land, dat meldt de bank zelf. Gisteren raakte bekend dat een oplichter zich voordeed als een overheidsinstantie en persoonsgegevens opvroeg via mail. In totaal heeft Revolut zo'n 1 miljoen klanten in ons land. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen, minimaal rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig, na de middag zijn er meer wolken met maximaal tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maximaal rond 19 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vanaf woensdag dreigt er hinder op de luchthaven van Charleroi door nachtelijke stakingen van de luchtverkeersleiders. De actie loopt telkens van 10:00 s'avonds tot 8:00 s'ochtends en kan duren tot 10 oktober. Volgens de liberale vakbonden gaan de reizigers de impact zeker voelen. In Schotland is een lichaam gevonden in de zoektocht naar een vermiste professor van de KU Leuven. De 45-jarige Brit keerde niet terug van een bergwandeling. De politie startte een grote zoekactie, maar het is nog niet officieel bevestigd of het om die vermiste professor gaat. Ondernemer Fernand Huts vecht de uitbreiding van het Antwerpse Hilton Hotel aan. De eigenaar van de Boerentoren stapt naar de raad voor vergunningsbetwistingen. Het hotel kreeg afgelopen weekend groen licht voor 4 extra verdiepingen, maar volgens Huts verpestte die het uitzicht vanaf zijn Boerentoren. Het scheepvaartverkeer in het Antwerpse deurgangdok ligt stil door een olielek. Het is al de tweede keer sinds april dat het dok door een lek wordt getroffen. Volgens de havenautoriteiten drijft er gelukkig geen olie af naar de Schelde. Volgens de Amerikaanse president Trump stoppen Oekraïne en Rusland met het aanvallen van elkaars energiedoelen. Trump deelde dat op Truth Social. Maar experten nuanceren de claims. En ook de Oekraïense president Zelensky gelooft niet dat Rusland zich aan de afspraak zal houden. We starten zonnig, na de middag meer wolken. Blijft warm bij maxima tot 27 graden in binnenland, 23 aan de kust. Vanaf woensdag wisselvallig en koeler met temperaturen rond 19 graden.